0: puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner en saunabonnen tot

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
10: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
9: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
11: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
9: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
13: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
14: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Judith Regendorp.
16: Zo is het een heel goede morgen.
15: Goedemorgen Drenthe, dinsdag 11 augustus is het. En als ik dat dan roep, Herma, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Dan denk ik, zeg ik dat goed? De tijd vliegt, werkelijk waar. We zitten al in de laatste week van de zomervakantie, ja, hè?
16: Onvoorstelbaar hoe hard het gaat.
15: Volgende week gaan de kinderen gewoon weer naar school.
16: Ja, dat. Maar het is een goed teken, want dat betekent dat we ons heel erg vermaken, hè, dat de tijd hard gaat. Ja, dus het is een goed teken.
15: Dat is ook weer. En Jorinde van Klinken zegt, die heeft zich ook even vermaakt. Gisteren bij het Europees kampioenschap kogelstoten pakte ze zilver met een nieuw persoonlijk record. Straks haar reactie naar die enorme juichkreet die ze slaakte. En wat zijn de gevolgen van grenscontroles? Dat wil de Eems-Dollard-regio wel eens weten. Praat ik zo over met de directeur van het Nederlands-Duitse Samenwerkingsverband. En over directeuren gesproken, Anna Noorda is de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord. Benieuwd wat zij wil met die club. En waarom mag je geen lasbril of cd'tje gebruiken als je morgen de zonsverduistering wilt zien? Oogarts Stefan Brands vertelt zo over de gevaren van de eclipse.

krijg je het weer nog van me voor vandaag. We beginnen zonnig, maar ook wat stapelwolken vanochtend. En het begin is ook wat kil. Het is even wennen als je zo naar buiten stapt. Het is op dit moment een graadje of 8. Nou, staat vandaag een matige noordenwind bij zo'n 21 tot 24 graden in het zuidoosten van de provincie. We beginnen met een grote naam uit de muziekwereld. Heb je al lang herkend. Hier is Madonna op Radio Drenthe met Terrier Girl.

0: Stereo Girl van Madonna. 7:08 is het. Ja, wat zijn de gevolgen van grenscontroles voor de regio's langs die grens? Dat wil de Eems-Dollard-regio weten. Een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse grensregio's. Het wil dat de overheid in zowel Nederland als Duitsland dat allemaal eens beter in kaart brengt. Duitsland, je weet het, besloot vorige week de grenscontroles op onder meer de A37 bij Zwarte Meer te verlengen. Ik ga erover praten met directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vindt u van dat besluit van Duitsland om het te verlengen, die grenscontroles?
1: Ik vind het teleurstellend, want in eerste instantie was aangegeven dat de grenscontroles verlengd zouden worden tot en met september. En nu is vanuit de Duitse overheid eigenlijk gezegd, we gaan de grenscontroles weer verlengen. Waarbij het opvallend is dat er ook nog geen einddatum voor de grenscontroles is genoemd. Dus voorlopig zitten we nog wel even met deze grenscontroles opgeschreven.
0: Wat vindt u er teleurstellend aan?
1: Nou, we hadden gehoopt dat gezien alle interventies die er zijn geweest, zowel in Den Haag als in Berlijn, als mede ook de uitspraak van de rechter, die heeft aangegeven dat de grenscontroles in tegenspraak is met het Schengenverdrag, en een uitspraak van de Europese Commissie, die hebben aangegeven en opgeroepen dat Duitsland de grenscontroles zo snel mogelijk zou moeten afbouwen, dat deze toch verlengd worden. Dus dat vind ik teleurstellend.
0: Ja. Wat zeggen contacten die u heeft aan beide kanten van de grens hierover? Welke geluiden hoort u?
1: Nou, we horen de geluiden er wordt erkend dat de grenscontroles niet het gewenste effect hebben. Dat eigenlijk de getallen, de cijfers laten zien dat er eigenlijk relatief weinig mensen die Duitsland niet in zouden mogen bij de grens worden gepakt.
0: Want dat was het doel tegengaan van de illegale migratie.
1: Precies, dat is uiteindelijk het doel van de grenscontroles. Daarvoor zijn ze destijds ingesteld. Maar dat het signaal wat van de grenscontroles afgaat, dat best wel groot is. Nou, tegelijkertijd zien we in Duitsland dat er een grote ondersteuning is, ook in de bevolking, voor het laten doorgaan van deze grenscontroles. En ik denk dat dat in combinatie uiteindelijk ertoe heeft geleid dat de grenscontroles verlengd moeten worden.
0: Een beetje gepusht door de emotie van inwoners van Duitsland?
1: Misschien wel. En de Duitse minister die argumenteert dat gezien de ontwikkelingen die in de afgelopen weken zijn geweest in tussen Marokko en Spanje, dat die ertoe hebben geleid tot de beslissing om het uiteindelijk nog eens een keer te verlengen.
0: Waarbij dan hebben we het over gezegd, die stroom van mensen die naar Spanje, het Spaanse exclave, is gekomen.
1: Precies. En nogmaals, het is opvallend dat er nu in tegenstelling tot eerdere keren geen specifieke einddatum wordt genoemd. Mm-hmm. Dus daar maken we ons zorgen over, want het betekent dat we eigenlijk naar een situatie van een soort permanente grenscontroles gaan. Ja, en dat kan natuurlijk voor de grensregio geen goede ontwikkeling zijn.
0: Want waarom niet? Wat is daar niet goed aan?
1: Nou, allereerst hebben we te maken met files. Hè. Je noemde net al de A37 bij Zwarte Meer. Als ik daar over de grens ga, dan sta ik regelmatig in de file, omdat ik echt vanaf de snelweg word geleid en door een fuik moet om verder te kunnen rijden. We hebben te maken met sluipverkeer. Er wordt niet overal gecontroleerd langs de Duits-Nederlandse grens. Dus mensen hebben redelijk snel door waar er niet wordt gecontroleerd. Nou, daar hebben dorpen en steden langs de grens hebben daar last van. Ons kantoor bevindt zich in Bad Nieuweschansen in Oost-Groningen. Die gemeente heeft ontzettend veel last van sluipverkeer, van verkeer wat eigenlijk van de snelweg afgaat en dan door het dorp rijdt om naar Duitsland te komen. En wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, wij zijn een organisatie die zich al bijna 50 jaar inzet voor de samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Daarbij is samenwerking en open grenzen zijn daarin heel belangrijk. En wat ik jammer vind is dat we door deze grenscontroles eigenlijk weer barrières opwerpen in de grensregio die we eigenlijk niet willen hebben. Waardoor het wonen, werken en leven over de grens een stuk moeilijker wordt.
0: Wat wilt u nu van de Nederlandse en Duitse overheid?
1: Nou, ons uiteindelijke doel is natuurlijk, wij zetten ons ervoor in dat de grenscontroles uiteindelijk weer volkomen afgebouwd worden. Maar tot die tijd zou ik het heel mooi vinden als de Duitse en Nederlandse overheden meer oog hebben voor de gevolgen van de grenscontroles in de grensregio. Dus ga nu echt monitoren. Wat kost dit onze ondernemers? Wat doet dit met het leven en wonen in de grens? We hebben te maken met heel veel grenspendelaars die dagelijks over de grens rijden om daar te gaan werken. Heeft dat gevolgen? En onze regio's zijn natuurlijk economisch ook heel erg met elkaar verbonden, onze grensregio. Dus het is heel belangrijk om inzichtelijk te maken, wat brengen deze grenscontroles nou daadwerkelijk teweeg, zonder dat we continu eigenlijk maar de grenscontroles verlengen op basis van een soort gevoel.
0: Hoe aannemelijk is het dat u binnenkort antwoord krijgt op die vragen?
1: Nou, wij blijven ons als Eems-Dollard-regio er natuurlijk voor inzetten. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met andere organisaties. Onder andere ook de andere EU-regio's langs de Duits-Nederlandse grens. We zijn in februari zijn we met elkaar naar Berlijn geweest. Daar hebben we veel gesprekken gevoerd. In juni zijn we geweest in Den Haag. Ook gesprekken gevoerd, onder andere met de Duitse ambassadeur over dit onderwerp. Dus je merkt wel dat wij samen met heel veel andere organisaties de druk blijven opvoeren. Alleen blijf je toch zien dat de Duitse overheid, met name in Berlijn, daar wat minder oog voor heeft. En met name ook minder oog heeft voor de gevolgen in de grensregio. En ik vind dat we daar blijvend aandacht voor moeten vragen, omdat we met elkaar een interesse erin hebben dat die grensregio, die zo enorm verbonden is, dat ook een open grensregio blijft.
0: Directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio, dank u wel.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: de dag.
1: 11 augustus, we beginnen in 1934 met de opening van Alcatraz. De gevangenis waar onder andere Al Capone van zat. Kort voor de sluiting van het complex gaat het mis daar. Drie gevangenen nemen de benen.
2: Volgens de verhalen ontsnapten ze met een opblaasbaar vlot, gemaakt van aan elkaar gelijmde regenjassen.
1: Gaan we naar 1958, dan krijgt Elvis een gouden plaat voor dit nummer. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man.

0: Gabriel. Gaan we naar judo, naar Wim Ruska, die vaak in de schaduw staat van die andere judo-grootheid.
1: Gezing was dus de eerste die eigenlijk de Japanners onttroond had. En dat is dus eigenlijk de reden waarom ik dus altijd in zijn schaduw zit te werken.
2: Lijkt mij vervelend.
1: Ja, ergens wel natuurlijk.
0: Ja, en waarom gaan we naar Wim Ruska? Nou, die wordt op deze dag in 1967 wereldkampioen. En van de judohal in 1967 naar een camping op Ameland, 5 jaar later. Daarnaast een windhoos.
3: Ik denk, en nou ren. Dus toen ben ik uit het was ook met heel hard gerend naar het tenthuisje en naar binnen. En toen begon het echt nog veel meer te razen weer om me heen. Een soort geloei. De wind loeide gewoon. Het was echt... angstaanjagend.
0: Ja, bij de windhoos daar op Ameland vallen 4 doden en ruim 100 gewonden. En van de wind naar de zon, of eigenlijk naar verduistering van die zon. Op 11 augustus 1999 staan we met zo'n eclipsebrilletje erop na te kijken. Ook presentator Annette van Tricht en weerman Erwin Krol.
4: Uit! Zet je brilletje maar af. Oh, wat mooi zeg. Prachtig. Kijk, daar heb je Venus, die lichtpunt. Venus zien we. Oh, wow.
5: Linksonder is inderdaad Venus.
0: Helemaal in de ban van. Nou, we kunnen het morgen nog eens even dunnetjes over doen. Hè? En tot slot nog even naar 11 augustus 2005. Want dan wordt Rens Blom, zeg je naam die nog iets... Nou, hij wordt wereldkampioen polstok hoogspringen. En hij is de eerste Nederlander die dat doet.
6: Moet hij er nu overheen? 85, ja! Zo!
0: Ja, zo, met die sprong pakt hij de wereldtitel. Dus deze Rens Blom op 11 augustus 2005.
7: Congratulations and celebrations.
0: Jarige dan, een aantal ervan. Muzikant Joe Jackson is jarig vandaag 72 geworden. Voormalig televisie-weervrouw Diana Woei. Ook alweer zo'n bijzondere achternaam voor een weervrouw. Mooi is dat. 61 is zij nu. En ook Mabel Wisse-Smit, de weduwe van Prins Friso, is jarig vandaag. Zij is 58 geworden. En alle jarigen van harte gefeliciteerd. Maak er wat moois van. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 11 augustus 1984. Want dan komt niemand minder dan voetballer Ruud Gullit als zanger de top 40 binnen met dit nummer.

horen dat je denkt, had beter de voetbalschoenen aan kunnen houden. Nou ja, goed, van het voetbalveld naar de dansvloer. Ook al is hij not the dancing kind, deze Ruud Gullit. Hij komt er wel mee de hitlijst binnen op deze dag in 1984. Het is 3:08, straks het nieuws. Onder meer over een topprestatie van atlete Jorinde van Klinken.

0: te fel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen. Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. 7:55 is het. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Herma Boer. Herma, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het wordt in Drenthe steeds lastiger om een huurwoning te vinden. Door nieuwe belastingregels en wetgeving worden huurhuizen massaal in de verkoop gezet. Grote beleggingsclubs trekken daarnaast weg uit onze provincie en kopen liever vastgoed in de Randstad om te verhuren. In heel Drenthe worden er volgens Funda niet meer dan 47 woningen te huur aangeboden. Op de laatste dag van deze maand begint de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep rond de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. doodde begin 2024 de 38-jarige Sem en de 44-jarige Ineke na een ruzie over de verkoop van een woning. Anderhalf jaar geleden werd hij in Assen veroordeeld tot levenslang. En het hoger beroep draait om de vraag of K. ten tijde van de moord leed aan een ziekte. Volgens zijn advocaat is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De grenscontroles schieten hun doel voorbij. Daarvoor waarschuwt de Eems-Dollard-regio. Dat is een samenwerkingsverband tussen provincies en gemeenten in de grensregio. De lange files en het sluipverkeer wegen volgens de organisatie niet op tegen het doel, namelijk het tegengaan van illegale migratie. Onder meer de controles op de A37 bij Zwarte Meer zorgen voor sluipverkeer in de omgeving. Vorige week werd bekend dat Duitsland de grenscontroles tot na september gaat verlengen. En een fenomenale Jorinde van Klinken heeft gisteravond zilver gewonnen op het EK Atletiek. Bij het kogelstoten haalde de atleet uit Assen in Birmingham een persoonlijk record met 19 meter en 64 centimeter. 2 jaar geleden pakte van Klinken ook al het zilver. De eerste plaats was gisteravond trouwens voor Jessica Schilder uit Volendam. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk ook uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Ja, maar dankjewel. Het was even wat frisser vanochtend. En dan moeten we maar aan wennen, denk ik, langzaam maar zeker. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen.
10: Goedemorgen, Judith.
5: Ja, toen ik de neus buiten de deur stak, denk ik, oh ja, het gaat niet heel lang duren of er moet weer 's ochtends even een jas bij. Een graadje of 7, 8 was het vanochtend, hè?
10: Ja, klopt. Wijster gaf 7,3 graden door. Diever 6,9. Een kille dag om te beginnen. En de kilte heeft alles te maken met de relatief droge lucht die er over ons heen trekt. Het zijn in principe de hondsdagen. Altijd de warmste, of vaak de warmste en klamste periode van het jaar. Maar ja, we weten het. De grond in onze provincie en in de landen rondom ons is behoorlijk droog. Ja. En daarmee krijg je toch tamelijk droge lucht over je heen.
5: Maar wel witte wiem over de velden, hè?
10: Ja, dat wel. Ja, er zijn grondmistbanken geweest die al heel snel zijn verdwenen. En de zon is nu er volop bij. Blijft er ook volop bij. Ik denk dat na negenen er een paar stapel wolken gaan ontstaan of binnenschuiven. En dat die door het naderende hoge drukgebied vanmiddag ook alweer vrij snel eruit gedrukt worden. Dus ja, volle bak ruimte voor de zon. Temperaturen komen uit op zo'n 21 tot 24 graden van noord naar zuid in Drenthe. En het is een licht briesje vandaag uit de noordelijke hoek. Gisteren hadden we natuurlijk best wel een stevige wind. Vandaag is de wind een heel stuk rustiger.
5: Toen ik gistermiddag rond een uur of 00:30, 01:00 met mijn dochter in Groningen even facetimede, toen ging het daar toch even los met een stortbui in de stad Groningen. Toen dacht ik, schuif hem deze kant maar op. Maar heeft Drenthe daar nog iets van gekregen?
10: We hebben nog een paar buitjes gehad over Drenthe gisteren. Maar ze sukkelden een beetje in naarmate ze richting het zuidoosten trokken. Wat dat betreft zijn we er eigenlijk best wel goed uitgekomen qua geluksbuien bij ons in de regio. Want de centrale, zuidelijke en westelijke delen van het land, die hebben veel minder geluksbuitjes gehad dan wij hier in Drenthe.
5: Ja. Komt er binnenkort eentje aan, denk je?
10: Nou, voorlopig niet. Nee, misschien. Zondag, maandag eens een lokale. Maar het is dan echt heel lokaal. Je ziet wel dat langzaam maar zeker er wat meer signalen komen voor bovenstrooms van de Rijn bijvoorbeeld. Dat geeft natuurlijk ook allemaal wat minder. Ja, dat je wat meer in je grote rivieren systemen krijgt. En daar weer ook wat meer in het IJsselmeer. En ook wat meer voor ons, zeg maar. Om het water op peil te houden. Maar voor de rest is het droog. Is de komende dagen de lucht ook heel droog. En met het briesje morgen, bijvoorbeeld uit het oosten, is dat ook een hele droge wind die ook de brandweerploegen, denk ik, wel alert houden. Omdat ja, zo'n droge wind ook natuurlijk een risico met zich meebrengt van natuurbranden. En de temperaturen weer omhoog gaan. Ik bedoel, het wordt een koele nacht, komende nacht ook, 7, 8 graden. En morgen 6, 27 graden met volle bak zonneschijn. En donderdag en vrijdag, ja, 31 tot 33, misschien 34 graden met volle bak zon. En zo'n drogende, ja, Sahara-achtige wind is echt iets om alert bij te blijven. En als er weinig wind is, kun je ook natuurlijk stof- en zandhoosjes zien. Ik was afgelopen weekend in Bargeveen en dan zag ik ook zo'n stofhoosje. Ja, dus die ontstaan ook heel gemakkelijk.
5: Ja, ja. Over volop zon gesproken, dat is goed nieuws voor morgenavond natuurlijk, hè?
10: Ja, dat is goed nieuws voor morgenavond. Morgen overdag kan er wel wat sluierbewolking nog overtrekken. Morgenavond lijkt het juist helder te worden. En de gedeeltelijke zonsverduistering, kijken naar het westen natuurlijk, die lijkt wat dat betreft geen strobreed in de weg te worden gezeten.
5: Grieta, dank voor nu. Tot 8:30.
10: Tot straks.
5: En zo al de juichkreet van Jorinde van Klinken na het stoten van een persoonlijk record.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Goedemorgen Drenthe.

0: Dire Straits op Radio Drenthe en Walk of Life. Na dag 1 van het Europees kampioenschap atletiek heeft Jorinde van Klinken uit Assen een nieuw persoonlijk record en een zilveren medaille op zak bij het kogelstoten. Ze moest alleen landgenote Jessica Schilder voor laten gaan, die pakte het goud. Van Klinken was direct bij haar eerste poging succesvol.
1: Van Klinken, 2 keer al een medaille op de EK bij het kogelstoten. Ze is hier natuurlijk vooral voor het discuswerpen. Poging 1, Jorinde van Klinken. Ja! Dat is een fijne. Dat is een fijne, Jorinde van Klinken. Persoonlijk record 1964. Op het perfecte moment. Applaus, Jorinde van Klinken.
2: Ja, gefeliciteerd met prachtige zilveren medaille. De schreeuw na jouw eerste poging, die gaf denk ik wel aan hoe blij je hiermee bent.
3: Ja. Nee, gigantisch blij. Dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
0: Jorinde van Klinken met zilver dus en een persoonlijke record op het kogelstoten. En met dit zilver en goud voor Nederland herhalen van Klinken en Schilder het kunstje van 2024, toen ze ook samen op het podium stonden bij het EK. Jorinde van Klinken komt vrijdag trouwens opnieuw in actie, dan bij het discuswerpen. En daar is ze ook een serieuze medaillekandidaat.

0: George Michael samen met Aretha Franklin. I knew you were waiting. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen in het buitenland in Colombia. Want daar blijft de aarde knap onrustig na die zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er 33 naschokken gemeten. En ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt de correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Ja, officiële dodental is opgelopen tot 132, Herma. Ik hoorde vanochtend bij de collega's van de NOS of BNR, moet ik even vanaf zijn, dat er ook een lijst is van namen met vermisten. En dat daar al 2500 namen op zouden staan.
2: Dus dat aantal gaat ongetwijfeld oplopen. Ik weet ook dat er nog gekeken wordt of er Nederlandse slachtoffers zijn, maar dat is op dit moment nog niet bekend. In ieder geval, die aardbeving ook een kracht van 7.4. Dus dat was een beste wat dat betreft. En op veel plekken in Colombia was hij ook te voelen.
0: Ja. Natuurgeweld. In heel andere orde kennen we dat hier als het gaat om de droogte, hè, waar we mee te kampen hebben. Branden. Greta waarschuwde daar ook nog voor, in verband ook met de wind en de droogte. Ja. Hè. Maar ook voetbalclubs maken zich zorgen vanwege de droogte.
2: Ja, want een nieuw seizoen amateurvoetbal staat bijna op het punt van beginnen natuurlijk. Ja. Maar het is eigenlijk nog wel in heel veel plekken de vraag of trainingen, wedstrijden en dergelijke wel door kunnen gaan. Want die voetbalvelden, ja, je kunt het wel een beetje verwachten, die zijn ook heel dor en droog. Onder meer gemeente Westland, daar kunnen ze erover meepraten. Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft daar inmiddels al een speelverbod op gelegd. Ja, een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzanden.
3: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt, want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
4: hij hoort niet bij mij.
3: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
0: Er was verslaggever van de NOS die even was gaan kijken. Die had zelf een bal meegenomen en die wilde een balletje trappen, maar dat durfde deze secretaris toch niet aan, want die zag daar een man die misschien wel van de gemeente zou kunnen zijn, zei hij. Ja. Hoe zit dat hier bij ons eigenlijk? Horen we hier al van clubs die daarover klagen? Of?
2: Ik heb daar nog geen geluid van gehoord, maar ongetwijfeld zal dat ook voor clubs in ieder geval veel werk zijn om die velden nu te onderhouden. Het probleem is natuurlijk in verschillende gebieden dat er niet gesproeid mag worden vanwege het watertekort. Ja. Die sproeiverboden worden ook steeds verder uitgebreid. Onder meer in Overijssel zijn er nog weer nieuwe gebieden bijgekomen waar je dus geen water mag oppompen om bijvoorbeeld je land te sproeien, maar dus ook geen voetbalvelden. Maar voor zover bekend gelden die verboden op dit moment nog niet voor Drenthe.
0: Australië dan gaat vogelsoorten die bijzonder gevoelig zijn voor het zeer besmettelijke H5-vogelgriepvirus vaccineren. Lange tijd was Australië vrij van dat virus, maar ja, was, hè? Want dat
2: inderdaad.
0: Is
2: ja, daar is het seizoen natuurlijk precies andersom ook nu. Dus ongunstig de timing. Inderdaad, in juni werd de eerste besmetting ontdekt bij een trekvogel. En vorige week was er voor het eerst sprake van massale sterfte. Dat speelde bij zeevogels daar in het wild. Hier hebben we natuurlijk ook die problemen vaak in het najaar bijvoorbeeld. Bijzonder is wel trouwens dat Australië zowel wilde als tamme vogels wil vaccineren. Nou, tamme vogels, dat lukt dan nog wel een keer in de schuur. Maar die wilde vogels, dat is wel echt een hele klus. Dat wordt moeilijk. Dus daarom krijgen wel de vogels in gevangenschap eerst voorrang. Maar ik ben heel benieuwd ook hoe ze dat gaan aanpakken.
0: Inderdaad, wat een uitdaging.
2: Ja, met vangkooien of zo. Ja, ik weet het niet.
0: Dan gaan we terug naar ons eigen gebied. Want in provincies om ons heen waren gisteravond nieuwe boerenprotesten. Na afloop van een protest in Seksbierum in Friesland zouden groepjes boeren met trekkers over de snelweg hebben gereden. Meer dan 100 trekkers hadden zich bij het dorp verzameld. En dat allemaal om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel waren ook nog boerenprotesten, waaronder in Ommen, in Dalfsen en in Hardenberg. En tenslotte nog even wat noordelijker. Bij de collega's van RTV Noord een verhaal over de rattenvanger van
2: Ja, niet hamelen. Nee.
0: All done.
2: Ja, precies. In dit geval inderdaad. Ja, Ferdinand Kruijsen, die nou, een mooi verhaal met hem in ieder geval, heeft speciaal getrainde fretten en honden om ratten te vangen, dus niet met gif. Het lukt hem regelmatig om dan een paar ratten ergens vandaan te halen waar overlast is. Maar afgelopen weekend keek hij zelf ook heel raar op in Oldambt, dus in dit geval. Want van onder een kippenhok haalde hij maar liefst 25 Zo. Ratten vandaan. Nou, volgens hem ook een uitzonderlijk geval. Normaal gesproken zijn het er maar een paar, maar je was dus blijkbaar helemaal een stelsel met allerlei ratten. En ja, bij RTV Noord ook een heel uitleg hoe die dan te werk gaat. Want ja? Die fretten zet hij dan in die gangenstelsels van die ratten. Die jagen die ratten eruit en dan staan die honden klaar om dan die ratten te vangen.
0: Oké, okay, en die grijpen ze, die schudden en keren en dan is de rat
2: is het klaar. Ja, ja, precies. Inderdaad. Maar ook een indrukwekkende foto dus met die 25 gevangen ratten.
0: De rattenvanger van Oldambt in dit geval. Ook dat is nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
14: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
13: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
15: En van der Schoot knop, knop, knop, maar voor plek 3, Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
13: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
16: Ze zijn er weer.
17: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
18: Mama, ik verveel me.
19: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
18: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
19: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
18: Flat voor de hele familie.
19: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
20: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
12: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen, Drenthe.
12: Met Judith Regendorp.
22: Drenthe opnieuw. Goedemorgen, dinsdag 11 augustus is het. We hebben het zo over de zonsverduistering van morgenavond. Waarom mag je geen lasbril of geen cd'tje gebruiken als je morgen die zonsverduistering wilt zien? Nou, oogarts Stefan Brands die vertelt zo over de gevaren van het kijken naar de eclips. De grenscontroles die schieten hun doel voorbij. Daarvoor waarschuwt de Eems-Dollard-regio. Directeur Vincent ten Voorde pleit voor een vrije doorstroom, zoals is afgesproken, en wil dat de Duitse overheid zich daaraan houdt, maar die lijkt er weinig oor voor te hebben, zei ten Voorde vanochtend bij ons. En Anna Noorda is de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord. Benieuwd wat zij wil met die club. Ik bel haar zo even. En het dak gaat eraf bij de kerk in Zuidwolde. Dat klinkt heel feestelijk. Of dat zo is, dat hoor je zo van Remco in Op Tjak.

in de zonnig vanochtend, maar ook wat stapelwolken. Het begon allemaal een beetje killetjes met een graadje of 7, 8. Inmiddels is het 9 graden. Er staat een matige noordenwind. Temperatuur loopt op tot maximaal 24 graden.

0: Back met een huis vanuit en don't stop.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: En Remco is in Zuidwolde, bij een kerk in Zuidwolde, waar vandaag het dak eraf gaat. Nou. Remco, een heel goede morgen. Oh, wat klinkt dat mooi.
3: Goedemorgen, ja, gitaar hier, hè. Ja, ik was hier al op tijd vanmorgen. En inderdaad, een deel van het dak giet eraf. Een leiend dak leg hier op de hervormde kerk van Zuidwolde. De burgemeester Inge Nieuwenhuizen, die was hier ook al vanmorgen. En die is nou de klok aan het luiden. En terwijl ik met jou sta te praten, komt de woordvoerder van de kerk eraan. En dat is Elrik Mulder. Nou, zullen we die eens even opwachten? Ja, mooi Elrik. Wij zijn alvast begonnen.
4: Ja, heel goed.
3: Wil je een beetje naast mij komen staan?
4: Ja,
3: het is een speciale dag vandaag, niet?
4: Ja, dat klopt helemaal. Hè. Vandaag een start zijn, zoals jullie kunnen horen, van de werkzaamheden van de renovatie van de Leien Dak van de kerk in Zuidwolde.
3: Ja, die burgemeester kan wel lawaai maken.
4: Ja, ze doen het hartstikke goed, hè. Het is nog wel lastig, hoor. Onderschat het niet. Ja. Met twee klokken, met twee touwen tegelijk trekken.
3: Ja.
4: Dus dan moet je verschillende, touwen en lengtes trekken. Dus het is nog wel lastig, hoor, om dat goed te onderhouden.
3: Ja, dan komt er een nijdak, restauratie van het dak. Wat gaat er gebeuren?
4: Ja, we beginnen nu met de toren. De haan is er ook af, zoals jullie kunnen zien.
3: Ja.
4: En daarna gaan we naar het hele dak. Er komt eigenlijk een nieuwe leien dak op. En dan schilderwerk, houten, misschien wel zelfs. Hè. Wie weet dat we allemaal tegenkomen. Dus dat gaan we allemaal doen. En dan hopen wij nu te beginnen. En dan hopen wij voor de kerst klaar te zijn aan deze kant. En dan volgend jaar moeten we nog de andere kant doen. Dus,
3: ja, een beste operatie.
4: Een hele grote operatie. We zijn er ook al, ik had toevallig even gekeken, maar we zijn er al bijna 2 jaar mee bezig ook. Om alles voor te bereiden. Zowel met vergunningen, maar ook de juiste papieren, fondsen, subsidies. Ja, het is een enorme fulltime job die je erbij krijgt.
3: Ja, kost een paar centen, hè?
4: Ja. Bijna 7 ton.
3: 7 ton.
4: 7 ton, ja. Dus we zijn een heel eind. We zijn er nog niet, maar we zijn wel zover dat we zeggen, we kunnen gewoon van start. Want we willen niet langer wachten. Want ja, zoals jullie ook weten, het dak is exact dit jaar 100 jaar.
3: Ja.
4: Dus de leien, zoals we ook mooi zeggen, die hebben ook geen schuld meer. Want ze gaan ook formeel 100 jaar mee. En toen hebben we gezegd, we gaan gewoon beginnen, want ja, er is niks belangrijker dan een dicht dak. Daar beginnen we tenslotte mee.
3: Ja, dus. En je hebt met je vrijwilligers heb je heel veel geld in samen, begreep ik.
4: Ja.
3: Pankoken verkopen, wat niet eigenlijk.
4: Ja.
3: Dat giet nogal deur, geloof ik, hè?
4: Ja, dat klopt helemaal. We gaan binnenkort, we kunnen nog een rondvaart doen. We kunnen nog een wandeltocht doen. We hebben binnenkort weer de jaarlijkse rommelmarkt. Die zou in juni zijn, maar die is toen vanwege de hitte niet doorgegaan. En daarom gaan we nu 22 augustus weer de rommelmarkt. En daar staan we dan ook weer. En dan zal de commissie leien verkopen met, in de vorm van een dienblad of iets met een thermometer erop. Of je kunt je naam laten graveren en dan kunnen die op de nieuwe leien. En die worden dan ook geplaatst op het dak. Dus, en over 100 jaar, wie weet, kun je ze er weer afhalen. En, dan staat
3: en de burgemeester is wat tot rust komen, hè?
4: Ja, die is wat rustig nu. Ja, maar ze heeft ook vakantie, dus ze moet ook een beetje rustig aan doen, hè? Dus ja, gelukkig.
3: Maar goed, als de burgemeester hier toch is, dan kun je dan ook wel vragen of die er dan een cent bij legt, toch?
4: Ja, we zullen zo eens even doen, ja. Dat lijkt mij een goed idee, ja. Dat gaan we zo eens even vragen, ja. Dat is een heel goed idee, ja.
3: Maar hoe lang ben je bezig met dak?
4: We beginnen hier dus nu mee en dan hopen wij in week 50 klaar te zijn aan deze kant. Dus het kerkpleinkant en de Hoogstraatkant, die doen we tegelijkertijd. Dat heeft met de uitvoering te maken, dat we die twee tegelijk pakken. En dan doen we even een tijdje niks. En dan beginnen we in het voorjaar, wanneer de tijd het weer toelaat. Dan beginnen we aan de zuidkant. Dat is de laatste kant en dan hoop ik toch wel in de lente een beetje klaar te zijn. Dat is wel het idee.
3: Ja, dan komen we dan weer kijken.
4: Ja, dan 100 jaar, dat het 100 jaar duurt voordat jullie weer komen op dat gebied.
3: Ja, dan kom ik niet weer.
4: Nee, ik ook niet meer, denk ik.
3: Nou Judith, flinke operatie hier.
0: En ik kan me voorstellen dat die burgemeester nu katskapot is van het luiden van die klokken.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: vang erop als
3: de trommelvliezen gebroken. Ja.
0: Ja, hey, dank jullie wel. Het was een mooi stukje radio met de klokken van de kerk in Zuidwolde. Waar het dak er dus vandaag afgaat.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: in de tijd dat we in de disco stonden, hè? Toto was dit met Rosanna. 8:30 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. En morgenavond, hè, gaan we kijken naar de zonsverduistering. Tenminste, ik ga er wel naar kijken. Ga jij een poging doen, Herma?
1: Ja, het is voor mij nog heel even wachten of ik mijn eclipsbrilletjes op tijd binnen heb. Maar ik wil het wel graag, ja.
0: Want die heb je besteld, maar de vraag is of ze op tijd komen.
1: Zouden vandaag geleverd worden en ineens staat de bezorging op donderdag.
0: Lekker, ja. Donderdag. The day after, zullen we maar zeggen. Dat zou niet handig zijn. Nou, fingers crossed op zijn goed Drents. Te hopen dat Herma die brilletjes nog op tijd heeft en ook veilig kan kijken naar de zonsverduistering. Want dat lijkt het te zijn met die eclipsebrilletjes, maar moet je wel de goede hebben. En hoe zit het dan met lasbrillen en cd's? Daarvan horen we dat je die absoluut niet mag gebruiken. Nou, gaan we erover praten met Stefan Brands, oogarts bij Triant. Een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom zou u niet met het blote oog gaan kijken en ook niet met een lasbril of door een cd?
2: Nou, het probleem is dat eigenlijk al het licht van de zon, dat komt dan precies op het centrale deel van je netvlies, de gele vlek. En dat is juist het gedeelte waar we scherp mee zien. En daar kan precies de beschadiging ontstaan van het zonlicht. En dat kan blijvende schade geven.
0: Luisteraar Hans Oosting die kwam nog met iets anders. Misschien is dat nog wat dan. Hij zei, Jut, ik heb nog een tip voor je. Pak een zwarte emmer, vul die met water en kijk in die emmer dan naar het spiegelbeeld van de zonsverduistering. Is dat veilig?
2: Ik denk dat het een beetje hetzelfde is met de cd's. Of de andere oplossingen die wel eens worden genoemd in het nieuws. Dat het ook te weinig licht filtert. Dus dat je ook dan nog steeds beschadigingen aan je netvlies kan oplopen.
0: Want wat is dan die schade die teweeg wordt gebracht?
2: Dat is eigenlijk dat er een soort onderbreking ontstaat in het centrale deel van netvlies, de gele vlek. En dat kan dus resulteren in wazig zicht. Wat dan ook niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien dat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
0: Maar loopt dat dan zo vaart als je even daar in die zon kijkt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het lastige. Ik denk wel, hoe langer je kijkt, hoe meer kans natuurlijk. Maar ook met heel even in de zon kijken, heb je ongetwijfeld ook kans wel op die beschadiging. En het lastige is, wij kunnen niks doen om dat proces te laten genezen. Dan moet dan echt je lichaam zelf doen.
0: Want herstelt het wel?
2: Het kan herstellen binnen een aantal maanden tot 6 maanden. Maar dat is niet voor iedereen zo. Dus als het blijvend is, dan hou je dat ook de rest van je leven.
0: Hoe zou je wel veilig moeten kijken, kunnen kijken?
2: Dat is toch gewoon met een goedgekeurde eclipsbril. Dat is eigenlijk de enige veilige manier.
0: Want wat doet zo'n brilletje dan waardoor het wel veilig wordt?
2: Dat hij dus eigenlijk gewoon het meeste ultraviolette licht en het infrarode licht ook eruit filtert. Waardoor het geen beschadiging meer geeft op je oog, op je netvlies.
0: Ja, en hoe weet je of een brilletje, want die worden natuurlijk overal aangeboden nu, of dat een goed brilletje is?
2: Dat heeft toch met de certificering te maken. Hoe dat helemaal precies zit, dat...
0: Moet er een ISO iets op staan of zoiets?
2: Dat zal het zijn, ja.
0: En stel nou, je kunt toch geen brilletje bemachtigen. Of zoals Herma, er wordt je voorgeschoteld dat je het op dinsdag krijgt. Maar het wordt pas donderdag, helaas pindakaas. Zijn er dan nog alternatieven?
2: Nou, wat ik dan nog zelf had gezien is dat je bijvoorbeeld of met het vergiet, wat al eerder ook in het nieuws was geweest.
0: Met het wat?
2: Met het vergiet, of dat je een papiertje hebt en daar een gaatje in maakt. En dat je dat je naar die reflectie op de grond, dat je daarnaar kijkt.
0: Oh, dus niet met het vergiet recht naar de zon, maar op
2: zeker
0: de grond.
2: Niet. Nee,
0: precies.
2: Precies, ja.
0: Okay.
2: En dat je dan de zonsverduistering in die gaatjes bekijkt.
0: Ja, gaat u zelf kijken?
2: Zeker. En vandaag nog even proberen een brilletje op de kop te scoren ergens, als het nog lukt.
0: Laat het Herma even weten waar dat dan lukt, ja?
2: Dat gaan we doen.
0: Heel goed. Hooguit Stefan Brands bij Triant. Dank u wel.

0: Rolling Stones en Jealous Lover. Vriendje op tombola. Met nog best wel heel veel balletjes erin. Volgens mij hebben we veel meer prijzen dan nodig is. Maar ja, dat is goed nieuws, hè? Dat is goed nieuws voor ieder wat.
1: Ik heb het overzicht ook eigenlijk helemaal niet zo van wat er al uit is gegaan, omdat ik net deze week weer terug ben. Maar,
0: de helikoptervlucht is de afgelopen zaterdag uitgegaan. Oh. Johan Kampelman die won die helikoptervlucht voor 2 personen.
1: Wauw.
0: Een vlucht boven onder andere Titi Circuit. Dus die hoofdprijs is eruit. Maar volgens mij staat er nog een tuinhaspel misschien. Er staat in ieder geval van nog een leuke campinglamp. Oh, een badje is er ook nog. Nou,
1: ja, die zijn ook zo leuk.
0: Die is ook leuk, ja.
1: Absoluut.
0: Hoe dan ook, we beginnen de instapvraag. Daar kun je 10 euro mee verdienen. Die 10 euro kan je net zo snel weer inleveren voor een balletje uit de tombola. Maar goed, eerst maar eens even die vraag.
1: Ja, we gaan een beetje naar het nieuws van het afgelopen jaar. Want we hadden een mooie transfer voor voetballer Milan Smit uit Hollandse Veld afgelopen jaar. Hij verkaste namelijk voor 5,5 miljoen euro van Go Ahead Eagles naar...
0: Oeh.
1: Dat is dus de vraag. Naar welke club ging hij?
0: Best een lastige vraag. Waar ging die voetballer Milan Smit uit Hollandse Veld naartoe afgelopen jaar? We moeten ergens buiten Nederland denken. Dat in ieder geval. En Google is een grote vriend. Hè? Dus weet je het even niet, dan zoek je het toch lekker op. En app of bel ons dan op 0592 331188.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerry Maas.
5: 1 minuut over 8:30 is het. Het laatste nieuws krijg je van Herma.
6: Goedemorgen. Het wordt in Drenthe steeds lastiger om een huurwoning te vinden. Door nieuwe belastingregels en wetgeving worden huurhuizen massaal in de verkoop gezet. En grote beleggingsclubs die trekken daarnaast weg uit onze provincie en kopen liever vastgoed in de Randstad om te verhuren. In heel Drenthe worden er volgens Funda niet meer dan 47 woningen te huur aangeboden. Op de laatste dag van deze maand begint de inhoudelijke behandeling van het hoge beroep rond de dubbele moord in Wijtenveen. Richard K. doodde begin 2024 de 38-jarige Sem en de 44-jarige Ineke na een ruzie over de verkoop van een woning. Anderhalf jaar geleden werd hij in Assen veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep draait om de vraag of K. ten tijde van de moord leed aan een ziekte. Volgens zijn advocaat is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Bij een brand in een flat in Assen is gisteren aan het einde van de dag iemand gewond geraakt. Rond 5:30 brak door nog onbekende oorzaak brand uit in een flatwoning aan de Van der Scheerstraat. Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De gewonde persoon is uit de flat gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. En na dag 1 van het Europees kampioenschap atletiek heeft Jorinde van Klinken uit Assen al een nieuw persoonlijk record en een zilveren medaille op zak. Gisteravond was ze succesvol bij het kogelstoten. Landgenote Jessica Schilder pakte het goud. En Van Klinken was direct succesvol bij haar eerste poging met 19 meter en 64 centimeter.
7: Gigantisch blij. Dit is echt. Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het. Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
6: Nee, dat is inderdaad zeker gelukt. En vrijdag, dan komt Van Klinken opnieuw in actie. Dan bij het discuswerpen. Ja, en ook daar is ze echt wel een serieuze medaillekandidaat. Vorige keer ook zilver daar. Dus ja, laten we hopen dat er nog weer een mooie Drentse medaille bij komt.
8: Een mooie dubbelslag zou fijn zijn.
6: Zeker.
8: Dus vind je natuurlijk altijd online. En kijk maar even op de app en website rtvdrenthe.nl. Daar zie je ook het weer, maar veel leuker is dat om van Greta te horen. Greta, opnieuw, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Judith.
8: Heb jij het brilletje al klaar liggen voor morgenavond?
9: Het brilletje ligt nog in het boekje van het gedeeltelijke eclips van 1999.
8: Dat was op 11 augustus, dat was op deze dag, hè?
9: Was dat op dezelfde datum?
8: Nee, dan ben je één dag eerder. Dat was vandaag in 1999.
9: Ah, ja. Één dag eerder. Ja. Ja, en toen er zijn heel veel Nederlanders afgereisd naar Noord-Frankrijk, waar het totaliteit was. En nu is morgenavond de totaliteit in het noorden van Spanje. Ja. Ook in de avond, trouwens.
8: Ja, we hebben een verhaal op de site staan van de man inderdaad die daar naartoe gaat om daar te kijken.
9: Ja.
8: Jij blijft gewoon hier, hè?
9: Zekers, zekers.
8: Ja, wat kunnen we verwachten voor vandaag?
9: Nou, we zijn strak blauw en zonnig begonnen. Op veel plekken is de temperatuur gedaald naar 6, 7 graden. Nou, het is inmiddels opgewarmd naar een graad of 14. En we zetten koers naar 21 tot 24 graden. 21 in het noorden van Drenthe en 24 graden als maximumwaarde in het zuiden en zuidoosten van Drenthe. Daarbij zon vanuit het noorden, vanuit Groningen, nu langzaam een paar kleine stapelwolken die binnen beginnen te schuiven. En de tweede ochtendhelft zal zal een mix worden van stapelwolken, platte stapelwolken, veel zon. Maar het hoge drukgebied dat naderbij ligt, dat gaat ook die stapelwolken die straks binnenschuiven en ontstaan, weer daaruit drukken. En ik denk dat het halverwege de middag alweer overal zonnig is. Weinig wind, een licht briesje uit het noorden. En dus die fraaie temperaturen, niet heet, niet koud, gewoon voor veel mensen denk ik prima zomertemperaturen.
8: Ja, alhoewel sommige mensen natuurlijk ook wel graag wat neerslag willen.
9: Ja,
8: maar
9: zeker.
8: Dat zit er geloof ik niet in, hè?
9: Nee, dat zit er voorlopig nog niet in. Ik kijk het echt een beetje uit de kaarten. De eerste neerslag in de vorm van buien zou in de loop van komende zaterdag, zondag zo'n beetje kunnen vallen. Vaak zie je dat naarmate de verwachtingstermijn dichterbij komt, dat het al in de weerkaarten verdwijnt, als het ware. Maar we gaan, ja, het zit er nu redelijk steady in, dus ik heb daar nog wel hoop op dat dat gebeurt. Maar de komende dagen is het juist heel droog, drogend en voluit zonnig. Komende nacht door die droge lucht en de weinige wind ook weer fors afkoelend naar een graad of 7, 8. Dus we beginnen morgen heel fris en we eindigen morgenmiddag met 6, 27 graden. Een lichte oostelijke wind, voluit zonneschijn en jullie donderdag en vrijdag ook. Veel zon, weinig wind, een hele drogende wind en 31 tot 3, 34 graden.
8: Zo kunnen we puffen. Wordt het ook broeierig warm, denk je?
9: Het wordt niet broeierig warm, dat de lucht heel droog is. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een drogende humuslaag. En ook vanuit het Duitse land is het heel droog. Dus de lucht die aangevoerd wordt is droog. Is ook positief voor de nachtelijke temperatuur. Hè. Dan begin je 's ochtends in ieder geval een beetje fris. En is die warmte, als je in de schaduw staat, als je niet van 30 graden houdt, veel mensen misschien niet. Nou, als je in de schaduw staat, dan voel je gewoon dat je heel goed kunt transpireren. En dat deze droge hitte goed te doen is. Alleen ja, voor de natuur verder uitdrogend is dat natuurlijk een slecht verhaal.
8: Grieta, dankjewel. Heb een mooie dag en tot later.
9: Jullie ook. Tot later.
8: Ja, mooie transfer voor voetballer Milan Smit uit Hollandse Veld afgelopen jaar. Hij verkaste voor 5,5 miljoen van Go Ahead Eagles naar, en dat is de grote vraag, naar een Engelse club. Maar welke club is het? Laat het horen op 0592 33 11 88.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Download de app of ga naar goldenesim.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit

0: Mason. En de morning train, 9 to 5. Nou, het is 18 minuten voor 9.
1: Vriendje op tombola.
0: Vanuit de trein, vanuit de auto, vanuit huis, vanaf je balkon of uit de tuin. Het maakt mij allemaal niet uit. Je kunt altijd meespelen met Tientje of Tombola. Ons mooie zomerspel waarin die tombola zo loopt te shinen hier in de studio. Dat ik het jammer vind dat het maar 4 weken duurt. We gaan spelen vanochtend met Roelof Hendricks uit Stuifzand. Roelof, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe zeg jij het? Stuifzand of Stuifzand?
2: Nou ja, meestal Stoefzand.
0: Stoefzand, nog mooier.
2: Ja, ja, Stoefzand, ja.
0: Zullen we het daarbij houden, Stoefzand?
2: Ja, helemaal goed.
0: Stoeft het ook op Stoefzand?
2: Ja, dat vond ik wel haast, hè.
0: Ja, Grita zei al dat je ook van die stofkolken kunt zien, als het ware, hè, die over het land razen dan.
2: Ja, is ook zo.
0: Ja. Heb jij nog niet gezien, Roelof?
2: Wat zeg je, Emma?
0: Die heb jij nog niet gezien?
2: Nee, nog niet gezien.
0: Nee. Herma staat klaar bij de tombola. Maar Roelof, wij moeten eerst die instapvraag even doen.
2: Oh ja, is ook zo.
0: Ja, hoe zit dat met die Milan Smit? Naar welke ploeg ging hij het afgelopen jaar?
2: Die gaat naar de Engelse club Stoke City FC.
0: Helemaal goed, Stoke City FC. En dat betekent dat je 10 euro hebt gewonnen.
2: Ja.
0: Alsjeblieft, daar zijn ze.
2: Ja, mooi hè. Ja, ik ga toch maar voor die tombola.
0: Ik had het al gehoopt en Herma helemaal. Herma heeft de microfoon al in handen. Ja. En die loopt richting de tombola.
3: Met het muntje.
0: Gelukkig.
3: Okay. Het is voor mij weer de eerste deze zomer. Dus ik vind het mooi. Eens even kijken hoor. Gaat er een balletje? Ja, daar komt er één.
0: Je hebt wel eens lopen schudden aan het ding, hè? Om een balletje eruit te krijgen, Herma.
2: Ja, je moet weg.

0: Houd toch op, inderdaad. Soms heb ik echt, dan sta je te draaien en dan gebeurt er helemaal niks. En dan nu nog met één hand dat balletje open krijgen is ook altijd zo'n uitdaging.
1: Oké.
2: Maar zij kan dat.
0: Ik heb een briefje. En, wat een lange tekst. Is dat een goed teken? Oh, dit is helemaal niet zo'n lange tekst. Oh jongens, kleine letters, bijna tijd voor een leesbril. Ja, we hebben de RTV Drenthe opblaasbare slipper.
2: Oh, die is leuk.
1: Oh, dat is wel mooi,
0: ja. Ja, dat is een heel leuk luchtbed.
2: Ja. Ja, wij zijn er zo jaloers op. Op mensen die die willen, Roelof. Dus heel veel plezier daarmee. En de groeten op Stoefzand, hè?
1: Ja, dat doen we.
2: Dag, Roelof.
1: Ja, dag.

0: Dreamer. Anna Noorda is de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord. Noorda werkt nu nog in de IT-sector, maar gaat volgende maand aan de slag voor de werkgevers- en ondernemersvereniging hier. We gaan kennis maken. Anna Noorda, een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Geboren en getogen in het noorden van het land. Daarna jaren gewerkt en gewoond in de Randstad. Nu
1: absoluut.
0: Weer terug. Waarom de terugkeer?
1: Ja, jeetje. Ja, nou ja, ik kom uit Veendam. Dus dat is. Dat lonkt dan weer, hè? Dan wil je weer terug. Dat is toch echt wel een beetje wat er gebeurt. Dan kriebelt dat en dan denk je van, hey, we moeten weer eens gaan. Dus na 15 jaar Randstad ga je dat dan ook doen. En toen, ja, dan komt ook deze functie op je pad en dan denk je, dat komt allemaal bij elkaar.
0: Ja, zo want wat trekt er in deze functie?
1: Nou, ik denk, als ik even ook naar mezelf kijk de afgelopen jaren, dan zit je. Ik heb altijd een beetje in de hoek van ondernemerschap, talent, arbeidsmarkt. Zorgen dat er bepaalde verbinding is. Ook tussen ondernemers en netwerken aan zich. Ja, en dat zit in deze rol echt 120%. Dus dat was voor mij direct een match. Dat ik dacht, ja, dit is het. Hier pas ik tussen.
0: De rol en, als verbinder tussen werkgevers, werknemers, allerlei organisaties in dat gebied?
1: Ja. Ja, en het mooie is van die rol, denk ik. Kijk, verbinders zijn ook nodig, hè? Want je moet ook een beetje zorgen dat iedereen elkaars taal ook een beetje snapt. Hè, als je een beleidsmaker naast een ondernemer zit, die hebben alle twee een heel ander tempo. Dus daar en dan kunnen ze eindeloos met elkaar praten, maar dan gebeurt er niks. Dus je hebt ook mensen nodig, zeker ook bij VNO, om daartussen te gaan zitten. En dat is, wordt mijn baan. Dat is prachtig.
0: Wat voor organisatie treft u aan?
1: Jeetje, nou, een team met ontzettend veel kennis en ervaring. Heel veel ambitie. Ik was heel enthousiast over de mensen die ik sprak. Dat daar zoveel energie zit. En mijn ad interim voorganger Jelly, nou echt prachtig, geweldig mens die daar zich ook met hart en nieren voor heeft ingezet. En ik tref een organisatie die heel graag wil, die dat natuurlijk ook al jaren doet. Nu ook een nieuwe, frisse voorzitter hebben die nou ook met man en macht ervoor gaat. Dus ik denk dat daar de komende jaren wel wat gaat gebeuren.
0: Ja, want wat gaat er dan gebeuren? Want het klinkt allemaal als roze geur en maneschijn, zomaar zeggen. Dan denk ik, wat ga je dan doen meer dan op de winkel passen? Wat is de uitdaging dan voor de organisatie de komende jaren?
1: Ja, ik hoop toch niet inderdaad op de winkel passen. Dat is niet aan mij besteed. Maar kijk, als ik even het ook vergelijk met Drenthe, van wat je ziet ook in Drenthe, is dat er bijvoorbeeld op plekken als de Greenwise Campus of IT-hub in Hogeveen. Mm. Ja, ontzettend veel manieren zijn voor ondernemers en beleidsmakers om samen op te trekken en elkaar te versterken. En laatst is ook bijvoorbeeld, dat zie ik dan vanuit mijn hoek nu, de digitale hoek, dat Drenthe Digitaal. Hè, dat is ook een prachtig voorbeeld van hoe je nou eigenlijk ook op een pragmatische manier die economische groei kan versterken en kan organiseren. En dat is ook een uitdaging.
0: Want waar liggen bedreigingen in onze regio?
1: Nou, ik denk dat die bedreigingen vooral liggen in blijven praten. En met elkaar kijken van hoe zouden we het kunnen doen. En dus op zoek gaan naar waar zijn de risico's.
0: Wat zijn de risico's?
1: Proberen.
0: Wat ziet u nu al?
1: Wat ik nu zie is, ik had een paar maanden geleden was ik op een dag waar ook IT Hub Hogeveen was. En toen raakte ik daar met Edwin Gels ook in gesprek. En het risico is dat iedereen ook een beetje verzandt in die regeldruk. En dat wil je niet. Dus je wil gewoon gaan. Dus het risico is niet zozeer van dat er nu bedreigingen zijn. Ja, de bedreigingen zijn die in de rest van in Nederland, maar zeker in het noorden. Het tekort aan talent bijvoorbeeld. Uh-huh. Zorgen dat die mensen willen blijven. Zorgen dat er genoeg woningen zijn. Dat het logistiek allemaal op elkaar is aangesloten. Zodat je ook daadwerkelijk dat kan doen. En het risico is dat als je verzandt in één thema, dat je dan ook niet vooruitkomt. En dat is natuurlijk wat we met elkaar goed moeten doen. En ik zie ook dat nu dus al heel goed gebeurt op dat soort plekken, op die campussen en op die hubs. Ja, ik denk dat als we daar aandacht aan geven, en ik geloof er altijd in, alles wat je aandacht geeft groeit, dan moet je ook gewoon een hele daadkrachtige keuze maken en zeggen, let's go, dit gaan we doen. En ook achter die keuze blijven staan. En dan gaat dat ook gebeuren.
0: Anna Noorda, vanaf 1 september de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord. Nog even genieten van een welverdiende vakantie. En tot over een weekje of drie dan hier in het noorden van het land. Tot ziens. Dank.
1: Dankjewel.

0: Goedemorgen, dit was Kikkers aan.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden het vanochtend over de grenscontroles. Duitsland heeft die verlengd en daar baalt de Eems-Dollard-regio van. In die organisatie werken provincies en gemeenten in de grensregio samen. En volgens de directeur van de Eems-Dollard-regio zorgen die grenscontroles voor sluipverkeer en flinke vertragingen op de weg. Daar moeten we vanaf, zegt hij. Je hoort een ongelooflijk blije Jorinde van Klinken. De atleet uit Assen greep gisteren het zilver bij het kogelstoot op het EK Atletiek. En dat deed ze ook nog eens in een nieuw persoonlijk record. Oogarts Stefan Brands van Treant vertelde vanochtend over hoe je naar die zonsverduistering zou kunnen kijken. Nou, niet met een lasbril, niet met een cd'tje, ook niet met water in een zwarte emmer. Nee, gewoon een goede eclipsbril aanschaffen. Hij heeft er zelf nog geen, hij gaat hem vandaag nog even zoeken. En onze Herma, die zoekt mee.
2: Ja, dus mensen, heb je tips? Kom maar door.
0: Herma had brilletjes besteld. Zou de dinsdag vandaag dus worden bezorgd? En krijgt ze vervolgens de melding nadat ze betaald had. Donderdag heeft u ze van ons. Lekker op tijd. Als woensdagavond die zonsverduistering is. Hoe dan ook. In ieder geval niet kijken dus met lasbrillen, cd'tjes. En al helemaal niet met het blote oog in de zon. Want dan kan oogschade opleveren. Net belden we nog even, je hoorde dat met de nieuwe directeur van VNO-NCW MKB Noord, Anna Noorda. Zij gaat volgende maand aan de slag bij de ondernemers- en werkgeversorganisatie. Wil vooral verbindend zijn. Nieuws uit de regio, je leest het ook op onze app en website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat lach jij?
3: Nou, ik denk die eclipsbrilletjes, 21:35 kun je ze ook weer gebruiken, hè? Dus,
2: Oh ja. Dan leg ik ze even in een kast en dan weet ik ze dan vast nog terug te
3: vinden. Ja, daarom. Geen probleem. Grita, die had hem al 27 jaar of zo in de kast liggen.
0: Dat geloof ik, hè? Dus, die had hem van 1999 nog, inderdaad. Ja,
3: leuk. Mooi.
0: Ik moet zeggen, ik heb hem niet meer van toen.
3: Nee, ik ook niet meer. Nee. Maar ik heb toen volgens mij door een cd'tje gekeken.
2: Ja, ik volgens mij door lasbril, inderdaad.
0: Oké. Hey, wat ga je doen zometeen?
3: Uurtje Nederpop natuurlijk. Het is dinsdag, ik heb een column van de Huis van de Taal. Ik heb nog een paar agendatipjes, ik heb nog een paar keuveltjes. We gaan het onder andere hebben over Dobby.
2: Oh ja. Ja. Dobby.
3: Dobby.
0: Dobby, Dobby.
3: Dobby.
2: Harry Potter.
3: Ach, ja. Kijk, hij maar die weet genoeg.
0: Nou, inderdaad. Jullie helden. Jullie gaan het daarover hebben, nog meer keuveltjes?
3: Nee.
0: Ah, nee?
3: Ja, jawel, er komt wel wat voorbij. Dus,
0: Jawel. Nou, wil je meekeuvelen? Dat kan altijd, hè?
3: Altijd.
0: 0592-33-1188. Bel hem gewoon plat met keuveltjes. Oh, wat zeg jij het? Ja, zometeen koffie en keuvelen, na 9 uur. En dat is het, as we speak. Fijne dag, tot later.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
9: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
11: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
10: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
12: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
10: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.

0: trapte af met een mooie klassiek uit 1969. Lisbeth List samen met Ramse Shaffi en Pastorale.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen, het is 9 over 9. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Rinto deze dinsdag de 11e. Bukkers, die zitten in ons terugblik op de Drentse duizend. En Van Dikhout, die zit in de Zweelpop schatkist. Straks hoor je Nadie met Windforce 11. Maar eerst is je Annemiek Goelema. Wie jij bent...

0: mocht niet zo oud worden. Nadie, 1996, overleed ze op 37-jarige leeftijd. Windforce 11 was dit.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Nu weer tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat in het teken van het komend weekend. Want dan is het namelijk weer Boerenrock Festival in Drouwenemond. Prachtige mooie locatie, we mochten er zelf ook een paar keer bij zijn. En daarom deze week Drentse Duizend hits van artiesten die het komend weekend op dat Boerenrock Festival staan. Nou, wil ik even deze. Niet de eerste keer hoor. Bukkers, die staan de komende zaterdag. En met deze stonden ze in 2023 op nummer 225. En eind vorig jaar weer opnieuw in de lijst toen op nummer 204. Dat ken je mij nog niet.

0: 9.
1: Maakten we net even melding van het feit dat de Bukkers op het Boerenrockfestival staan. Nou, Suzanne en Freek komen het weekend ook al. Dit waren ze met Halverwege. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Frank Boeien.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Het is exact 9:30. Tijd voor de nieuws uit de regio. Een huurhuis vinden in Drenthe wordt steeds lastiger. Door nieuwe regels zijn er steeds minder huurwoningen beschikbaar. Het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen begint eind deze maand. Daarvoor worden 3 dagen uitgetrokken. En succes voor Jorinde van Klinken bij het EK Atletiek. Dat deed uit als ze pakt het zilver bij het kogelstoten met een nieuw persoonlijk record. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Victor Spandenburg dan met het weer.
5: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Engelse zangeres en natuurlijk ook danseres Debbie Jenner van de Doris D en de Pins en Shine Up.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in de ticket van Zweelpop. Want komende vrijdag dan is het weer zover een nieuwe editie. Nou, het festival bestaat inmiddels al sinds 1982. Begon volgens mij ooit in de manege daar, maar tegenwoordig op het sportpark. Deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Waaronder bijvoorbeeld een Harry Slinger. Wellicht spreken we die deze week nog. In 1994 stond hij de solo op het podium. En komende vrijdag doet hij dat weer met drukwerk. Nou, vandaag doen we dat eventjes dat terugblik met Van Dick Hout. En dan met een toch wat onbekende nummer. Op de Golven dansen. En die zijn een aantal keren geweest. Namelijk in 2014, 2004, in het jaar 2000 en ook in 1996. En dat dit nummer toen gespeeld is, dat was echt. Want uw muziekredacteur die was er live getuige van. Op de Golven dansen wij.

van de TZ met My Belle Amie. Nou, normaal gesproken op dit tijdstip hoor je altijd nieuwe muziek, maar het is een klein beetje rustig. Maar daar gaan we binnenkort weer mee starten. En daarom nu nog even wat nieuwe muziek, maar wel van een paar maanden oud. In mei kwam deze uit van Bente, 321.

0: Dit waren ze met I Wanna Be, een van hun grote hits. Het loopt zo mooi tegen 10 uur, oftewel, we zijn alweer aan het einde van het eerste uur Nederpop. Wat te denken van deze? Teun met een H. Dit is Hoe Het Was.
1: De ondergaande zon.

0: naar een warme zomernacht.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
3: In Hoogeveen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: zijn gelijknamige album. Paul Simon was dat en Graceland.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is even naar tienen. Ik zeg Herma een hele goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
0: Op deze dinsdag de 11e, de dag voordat het eindelijk zover is.
2: Ja.
0: Ja.
2: De zonsverduistering neem ik aan.
0: We gaan het even over hebben. Ja, maar ik hoorde jou vanochtend alweer. Je was enorm druk met het verkrijgen of het aanschaffen van eclipsbrilletjes. Er is, zeg ik dat zo goed, licht aan de horizon. Zo'n beetje.
2: Ja, we kunnen naar het duister. Ja, nee, precies, dat wordt ingewikkeld. Ja, kleine update, ik zoek inderdaad meerdere eclipsbrillen. En er is wat onderweg. En dat zou vandaag geleverd worden. En nu staat de levering op donderdag. Dat is jammer als een zonsverduistering op woensdag is. Maar kleine update, we hebben er inmiddels twee.
0: Oké, kijk.
2: Ja, er is... mijn man heeft ergens toch nog twee brilletjes weten te scoren. Dus...
0: Het valt niet mee, het is roofgoed volgens mij.
2: Ja, en ik ga morgen dus met een groepje meiden. Ik heb een kinderfeestje ook nog. Dus ik heb er eigenlijk 8 nodig.
0: Ja.
2: Om iedereen tegelijkertijd te laten kijken. Maar hey, met 2, dan kunnen we gewoon bij Tourbeurt. Dus dat is ook
0: nou,
2: goed.
0: Nou, dat scheelt alweer, ja. Goed, nou, wellicht kun je ook bij Tientje of Tombola nog een zonnebril winnen. Maar ja, daar kun je weer niet meer in de zon kijken.
2: We hebben een oogarts gehoord vanochtend. Dat moeten we niet doen.
0: Nee.
2: Laskap ook niet doen. CD'tjes niet doen. Emmer met water. Met spiegelbeeld ook niet doen.
0: Gewoon de officiële bril. Want die haalt volgens mij 99,8% van het licht of zo had hij schijnbaar.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik ook.
2: Heb jij zo'n bril? Ga je morgen kijken?
0: Nee, ik ga niet kijken. Okay, nee, ik zie het in het journaal. Dus het is goed.
2: Terug naar het spel.
0: We gaan ons spel spelen, inderdaad. Want wij zijn op zoek natuurlijk nog iets, de instapvraag in dit geval. En we gaan het hebben over Dreuge Worst. Natuurlijk het nationale product van Drenthe. Maar welke band schreef er ooit een lied over?
2: Dat is de moeilijkste.
0: Die dacht ik. 0592 33 11 88. Appje sturen mag natuurlijk ook, hè?

0: muziek van Frida Payne op Radio Rente met The Band of Golds.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is een mooi tijdstip om ons spel te gaan spelen. Aan de telefoon heb ik Geke. Geke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Geke Oostbrink.
2: Ja, helemaal.
0: Afkomstig uit...
2: Emmen. Ja, officieel uit Coevorden. Maar ik woon in Emmen nu.
0: En wat bracht je dan naar Emmen?
2: Nou, wegens gezondheidsomstandigheden. Laat ik zo maar zeggen.
0: Wat dichter bij plekken waar je misschien soms wel even terecht moest, zeg maar.
2: Ja, nou dat. Laat ik zo maar zeggen, ja.
0: Mis je Coevorden dan ook?
2: Nou, soms wel. Soms wel, maar ja, je vindt het niet weer het oude wat daar geweest is, hè?
0: Nee.
2: Nee.
0: Dat is ook zo. Nee.
2: Maar ik kom er nog geregeld dus.
0: En je hebt de NEM ook goed naar je zin?
2: Ja.
0: Nou, mooi toch?
2: Prima.
0: Ja. Wat wou je doen vanmorgen?
2: Wat ik ging doen? Met huishoudelijke dingen. Wat opruimen, wat afwassen, wasje draaien, weet ik veel. Ja.
0: En bij die Hemel?
2: Hemel en dan straks naar buiten.
0: Ja. Oh, dan kun je de was ook buiten hangen, het is zo druk.
2: Dat kan niet. Ik woon in een flat.
0: Oh, dat wordt lastig.
2: Ja, dat gaat niet.
0: Een klein balkonnetje misschien, of niet?
2: Nee, heb ik ook niet. Ook heb ik ook niet, man. Nee,
0: tegenwoordig met deze temperatuur in de druk, ik ben net zo hard volgens mij.
2: Raam openen, dit is zo droog.
0: Ah, droog, ja. Hey, over droog gesproken, we hebben het over droge worst.
2: Ja.
0: Het nationale product natuurlijk van Drenthe.
2: Ja.
0: Maar wie schreef daar dan ooit een liedje over?
2: Ja, dat was Kik.
0: Hapsakee. Mooi zo. Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Je kunt er net misschien 2 dreugen worsten van opa tegenwoordig. Of 3 misschien wel.
2: Als ik je nou vertel dat ik het helemaal niet lust.
0: Wacht even, gek. Oh, nee. Ach, nou moet je echt met water vinden, dokter. Waarom?
2: Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee.
0: Maar geen één variatie ook niet? Helemaal niks?
2: Nee. Vroeger wel, maar nee. Het staat me gewoon tegen. Nee, ik vind het niet lekker. Nee.
0: Ja, sommige mensen die hebben hem liefst hard, een beetje zacht of een kruidnageltje erin of dat soort dingen meer. Dus gisteravond nog een stukje Grunningen met dreugenworst had. Dat was ook goed te doen.
3: Dat was wel zo'n vloeken in de kerk, Wim.
0: Ja, ik weet het, dat is lastig. Maar ja, dat was niet anders, dus dan moet je wel wat. Dus. Ja. Maar je hebt een tientje winnen gekeken, of zeg je van ik ga voor de tombola?
2: Nee, die tombola.
3: Ach, ik loop vast. Ach,
0: gelukkig maar weer. Mooi zo.
2: Veel spannender.
3: Ja, maar daar word ik ook altijd blij van, dat ik dat dan weer mag doen. Zijn we er klaar voor al trouwens? Of even verder?
0: Nee, we zijn er helemaal klaar voor.
3: Nou, dan ga ik draaien.
0: Gooi er maar weer in de ding.
3: Ja, daar komt er één.
0: Kijk, dat is altijd weer de vraag natuurlijk, maar dat is allemaal weer gelukt. Klonk, hoor je dan?
3: En dan weer open zien te krijgen.
0: Ja. Je hoeft helemaal het beeld er niet bij hebben, maar je kunt gewoon horen inderdaad dat hij naar beneden valt.
3: Ja. Eens even kijken, papiertje openvouwen met één hand is altijd een beetje een uitdaging.
0: Ja, ik heb een trommeltje erbij.
3: Wij hebben voor jou een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hopsakee.
2: Gefeliciteerd. Ja, wat leuk.
0: Ja, er zijn echt mooie, leuke stickers erbij, hoor.
2: Oké, nou prima toch?
0: Hartstikke goed.
2: Ik ben er overal blij mee.
0: Geke, gefeliciteerd. Blijf nog even in de lijn, dan gaan we even gegevens noteren.
2: Ja, is goed.
0: En uiteindelijk moeten we dan maar 1 ding doen op dit moment. En dat is gewoon die plaat nog even te draaien. Ondanks dat jij ze niet zo lekker vindt, moet je nog even met zingen met Skik. Dit is met ze met dreugenworst. Doe, Geke.

No. Muziek afkomstig uit mijn geboortejaar. En het treedt trouwens nog steeds op. Kun je nagaan hoe oud inmiddels is. Tom Jones was het en What's New Pussycat. Straks Herma met het nieuws uit de regio. Maar eerst zijn hier Daryl Hall en John Oates. Luister naar I Can Go For That.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 10:30, Herma nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Het wordt in Drenthe steeds lastiger om een huurwoning te vinden. Door nieuwe belastingregels en wetgeving worden huurhuizen massaal in de verkoop gezet. En grote beleggingsclubs trekken daarnaast weg uit onze provincie en kopen liever vastgoed in de Randstad om te verhuren. In heel Drenthe worden er volgens Funda niet meer dan 47 woningen te huur aangeboden. De grenscontroles schieten hun doel voorbij. Daarvoor waarschuwt de Eems-Dollard-regio. Dat is het samenwerkingsverband tussen provincies en gemeenten in de grensregio. De overlast weegt volgens de organisatie niet op tegen het doel, namelijk het tegengaan van illegale migratie. Naast de files en sluipverkeer bij bijvoorbeeld de A37 bij Zwarte Meer zijn er volgens de Eems-Dollard-regio meer nadelen.
5: Wat ik jammer vind is dat we door deze grenscontroles eigenlijk weer barrières opwerpen in de grensregio die we eigenlijk niet willen hebben, waardoor het wonen, werken en leven over de grens een stuk moeilijker wordt.
4: Ja, vorige week werd bekend dat Duitsland de grenscontroles tot na september gaat verlengen. Bij een brand in een flat in Assen is gisteren aan het einde van de dag iemand gewond geraakt. Rond 5:30 brak door onbekende oorzaak brand uit in een flatwoning aan de Van der Scheerstraat. Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De gewonde persoon is uit de flat gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. En na dag 1 van het Europees kampioenschap atletiek heeft Jorinde van Klinken uit Assen al een nieuw persoonlijk record en een zilveren medaille op zak. Gisteravond was ze succesvol bij het kogelstoten. Landgenoten Jessica Schilder pakte het goud. Van Klinken was direct succesvol bij haar eerste poging met 19 meter en 64 centimeter.
6: Gigantisch blij. Dit is echt. Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het. Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
4: Nee, beter kan niet. Het is zeker gelukt. En vrijdag trouwens, dan komt Van Klinken opnieuw in actie, dan bij het discuswerpen. Ja, en daar mogen we haar ook echt wel een medaillekandidaat noemen.
7: Mooi.
4: Wie weet, goud.
7: Ja.
4: Waarom niet?
7: Dat vind ik bijzonder. Gewoon bij je eerste worp al, hè? Dan is het al klaar.
4: Mooi. En een schreeuw die ze daar ook bij uitstoten eigenlijk ook nog. Prachtig was
7: heerlijk.
4: Dat.
7: Alle frustratie weggegooid. Ja. Mooi zo. Ja. Goed, dankjewel Herma. Rita, dan met het weer.
8: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen.
13: Op deze manier geef jouw eenden kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salaris. 450 gram, 2,79.
13: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: ABBA op Radio Rente. En dat natuurlijk met de Dancing Queen.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: En voor de Dancing Queen een bruggetje maken naar Remco. Dat is maar een heel gemeen stapje. Die is op dit moment in Hogevenen. En daar is wat bijzonders aan de gang. Remco, goedemorgen.
3: Ja, mooi. Goedemorgen. Ja, ik sta in Hartje Hogeveen. En ze gaat hier met een scootmobiel van Staatdammert. En een speciale tocht. 17 kilometer, meen ik. En naast mij stiet Albert Metselaar. Ja, die weet alles van de historie van Hogeveen. En die heeft die tocht ook met samensteld. Albert, wat gaat er precies gebeuren vandaag?
4: Nou, we gaan vooral een gezellige dag hebben met elkaar. En we gaan laten zien dat ALB... scootmobielrijder, dat als dat niet is, dat hij aan huis vaste club bent, wij gaan er gewoon een mooie dag van maken. En we gaan hem bewezen met elkaar dat je bent pas immobiel wanneer je geen scootmobiel hebt.
3: Ja, juist.
4: Precies. Ja. En je kunt verder alles wat een ander ook kan.
3: Nou, zal ik voor de luisteraars even beschrijven hoe je eruit ziet. En je hebt een dikke bril op en een mooie hoodie. Ik denk, die geeft meer met vleegtuig vandaag.
4: Nou, het lijkt er wel op, hè. Maar dit met allemaal voorzorgmaatregelen. Ik heb een oom die alle kanten optroont. En dat is nou niet echt een manier om te rijden. Want met al die tronende oom kan ik naar 100 meter aan die wielen rijden. Dus ik heb er een goede brillen voor bij gepakt.
3: Dat is allemaal logie.
4: En dat is model 1934 van de Royal Air Force. En bij mij hebben ze inmiddels ook al drie gezwelten uit het gezicht te snijden van de huidkanker. Dus vandaar dat die bescherming er ook bij is. Je kunt door doorlopen vangen en zeggen, nu blik thuis zitten. Je kunt ook zeggen, ik ga me mijn nergensveur. Ik zet er gewoon een hoed op. Ja. En zet een bril op en ik ga gewoon.
3: Maar je moet het toch huid?
4: Nou ja, het is wel slim, want als je thuis blijft zitten, dan van de geraniums word je niet beter.
3: Nee. En even over die scootmobieltocht, hè? Hoeveel deelnemers hij?
4: Een stuk of 20. Ja.
3: Dat is toch wel aardig.
4: Hoor. Ja, het is altijd helemaal wachten hoeveel er komt er en hoeveel er binnen dan toch niet fit genoeg om er vandaag mee te maken. Dus maar je komt tot 20 man ongeveer. Ja. En vrouw.
3: En dan ga je langs historische plekken van Hogeveen en daar vertel je dan wat over?
4: Dat is de bedoeling, maar behalve historisch ook gewoon een mooi stuk natuur erbij.

0: de route in uitstippelt. En dan heb je genoeg parate kennis. Ja. En de afgelopen jaren dat we met onderzoek bezig waren om daar gewoon over te vertellen.
1: Ja. Kun je nou overal langs? Waar je langs wilt eigenlijk?
0: Ja, het is omgekeerd. Die kijkt voor je langs kunt.
1: Ja.
0: En die gaat zoeken naar veilige route. Hè? Want ik kan wel wat bedenken. Want ik denk, ik wil doorbekijken. Maar als er te veel verkeer is of te drukke weg, moeten we dat niet doen.
1: Nee. Dan hoorde ik je net zeggen dat je maar 12 kilometer per uur mag.
0: Nou, als de langzaamste scootmobiel 12 giet, dan gaan wij 12 met elkaar.
1: Ja, moet je wel een beetje omdenken dat ook gebeurt. Voer hij 10 aan?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want als je de zwakste schakel de aanvoerder af is, de snelste rieder de aanvoerder, dan zal die te vroeg, hè?
1: Ja, als de snelste rieder de aanvoerder is, dan kan zomaar net voor wezen.
0: Ja, precies. Dus we moeten een beetje aanpassen bij elkaar, maar dat is toch het hele geheim van de lim.
1: Ja.
0: Een beetje aanpassen bij elkaar.
1: Dat is ook zo. Ik ga eens even mijn deelnemer vragen, hè, wat die ervan vindt. Mag je wat vragen?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey. Jij bent?
2: Peter.
1: Peter. Ben een beetje klaar, hoor.
2: Ja, laat maar komen, hoor. Ik heb er zin aan.
1: Ja.
2: Ik heb waar we heen gaan en ik suffiseer het wel.
1: Ja, weet je zelf ook al een beetje van de Hogeveen en de historie? Of ben je juist hier ook om daar wat van te leren?
2: Nou, ik woon in Hogeveen en mijn moeder heeft er ook in Hogeveen gewoond. Zit in een hele mooie omgeving. Dus ik weet er wel een beetje van, hoor. Ja. En ik heb mijn familie ook in Hogeveen wonen hier. Hartstikke leuk.
1: Ja. Nou, succes. Ja. Heb er mooi weer bij. Ja, gaan ze zo dan het verstaat?
0: Wij gooien het verstaat. Ik pak de vlag en ik roep iedereen naar bij elkaar.
1: Ja.
0: En dan horen wij.
1: Heb je ook een bezemwagen?
0: Wij hebben een bezemwagen, maar die bezemwagen die is zo groot uit te vallen. Daar kan niet alleen een bezem in, daar kan het ook scootmobiel in.
1: Ja, dat is de bedoeling, hè?
0: Een Steenberg scootmobiel die vangt iedereen op die, die om wat voor reden dan ook eruit gerold is.
1: Ja, maar er kwam hier net een deelnemer aan, hè? Die had een lekker achterbaan. Wordt die dan ook geholpen?
0: Nou, die deelnemer die giet niet met ons mee. Dat is iemand die van het IVN hier wat giet vertellen.
1: Oh, juist, die hoeft niet wieler.
0: Die hoeft niet wieler dan hier, tenminste. Anders heeft ze wel pech, want dan moet ze direct al bij de start al afloren worden, hè?
1: Ja,
0: het is wel de bedoeling eigenlijk dat we deurgoed erin. Dus als we iemand direct niet kunnen helpen, dan bellen wij de bezemwagen en die zorgt dat hij thuis komt.
1: Ja, het is toch wat.
0: Ja, maar dat is toch een mooie regel, toch?
1: Ja, dat is ook wel zo. En we hopen dat je allemaal samen hier weer terugkomt.
0: Ja, dan gooi je gewoon vanuit. Het zullen nog harder worden, als ze zegt. Van, we komen volgend jaar wel weer langs bij deel 2 van de tocht.
1: Ja, kun je zo weer aanhouden.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, Wim, het giet los. Ze staat er klaar voor. Nou.
0: Ik ga er eens wijn met de vlam.
3: Goed zo. Ja. Gas op die lolly.
4: Heb jij ook een tip voor Opchak?
3: Okay,
4: mail hem naar opchak@rtv.nl.

0: stukje helemaal laten horen.
1: Wie keuvelt hier?
2: Het zat een beetje gek in dat nummer, maar het is wel mooi.
0: Ja, het is apart.
2: Ja, ja, ik hou ervan.
0: Ja, ik ook. Englishman in New York, inderdaad, was dat van Sting. Hey, ik zag een artikel voorbij komen en ik zei de naam vanochtend al bij de hoofddacht. Dobby, daar weet jij meteen over wie het gaat.
2: Ja, ja, Judith had geen idee en jij had ook een beetje zoiets van...
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb 0,0 met Harry Potter.
2: Nou, inderdaad. Dobby is de huiself van Harry Potter. Dus uit de boeken, dat is eigenlijk het allermooiste, maar ook uit de film.
0: Ja.
2: Dat is echt een heel zielig stuk ook uit het boek en uit de film. Want die huiself gaat uiteindelijk dood.
0: Mm.
2: Dobby, ja, nou, misschien is dit een beetje spoiler alert deels, maar...
0: Ja, okay, nou ja,
2: mocht je nog willen gaan lezen...
0: Ooit, inderdaad.
2: Ik kan het je wel aanraden. Ik vond het wel... Echt een heel mooi boek. Als je er eenmaal goed in zit, boek 1 moet je even door.
0: Ja, en dan, maar ik was dan aan het googelen en toen zag ik die afbeelding. En toen was ik wel in de war met dat ene rare beest uit de Band van de Ring of zo. Hoe heet dat ook alweer?
2: Gollum.
0: Oh, dat is Gollum. Oh ja.
2: Gollum. Ja, dat snap ik. Nee, Dobby is wel een beetje liever ook.
0: Die is liever, oké. Okay.
2: Die is heel lief.
0: Goed. Ja. Maar er is wel een dingetje mee, want in Wales waren ze van plan om een nieuwe stroomkabel aan te leggen. Dat gaan ze ook wel doen, maar daar gaan ze nu een bochtje in leggen. Want het bleek dat hij over het graf van Dobby ging.
2: Ja, dat vond ik ook een heel bijzonder verhaal om te lezen. Blijkbaar is er dus, nou ja, in de film ook, dan gaat Dobby dood en die wordt inderdaad begraven. En blijkbaar is er dus in Wales een plek wat dan het graf van Dobby is.
0: Daar is het opgenomen.
2: Precies.
0: En nu hebben allemaal mensen, die hebben dus de aannemer gebeld. Die zijn erachter gekomen op een bepaalde manier van... hé, ja, maar leuk en aardig, maar dat kan niet... want nu ga je dwars door Dobby's graf heen.
2: En het is dus blijkbaar ook een plek waar mensen... waar Harry Potter fans ook echt naartoe gaan... om ook dingen neer te leggen. Heel veel stenen, maar ook sokken. Want sokken, dat was een dingetje in die film... dat als hij een sok kreeg, dan was dat heel waardevol voor Dobby.
0: Oh ja, natuurlijk. Maar je hebt op meer van die plekken bijvoorbeeld... De laatste James Bond, waar die is doodgeschoten dan, uiteindelijk, want er komt natuurlijk straks wel een nieuwe, dat schijnt ook echt een monument daar te zijn. En dat moet ook een bijzondere plek zijn, een soort van bedevaartsoord is het dan geworden.
2: Ja, bijzonder eigenlijk, hè, want het is natuurlijk gewoon allemaal nep, actief. Maar ja, goed, als je fan bent, ben je fan.
0: Ja, nou ja, maar als je ergens komt waar ooit een keer een beroemde film opgenomen is... dan is het wel leuk om dat een keer in te zien. Natuurlijk.
2: En dat is natuurlijk ook dat is ook ergens in... nou, is het in Schotland, Wales, ik weet het niet precies... die brug waar dan zo'n stoomtrein overheen gaat. Ja. Dat is ook zo'n scène uit Harry Potter. Dat staat dus helemaal vol met mensen elke dag, hè, om dat te zien ook.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld in Sevilla bent, in Zuid-Spanje... dan heb je de Plaza de España, dat is een heel groot gebouw... en daar is de Star Wars film ooit opgenomen.
2: Oh, dus daar zijn al die fans aanwezig.
0: Dan zie je dat... zie die link weer. Nou, mooi.
2: Maar dat is dus wel bijzonder dat dus het mogelijk... het is dus al door, volgens mij. Hè, dat die kabel dus wordt omgelegd voor een fictief graf van een fictief figuur.
0: Ja, alleen nu komt het dan weer langs overblijfselen uit de bronstijd. Dus hoe ze erop gaan lossen, dan moet het dan nog weer een keer gaan bekijken. Zal ooit wel goed komen. Hey, en dan alvast even voor morgen. We hebben het heel vaak over de brilletjes gehad. En wat je nou wel en wat je niet moet doen. Maar wat je ook dus niet moet doen, dat zegt in ieder geval Tenet... niet je auto opladen en ook niet je vaatwasser aanzetten tijdens de eclipse.
2: Oké. Okay.
0: En dat snap ik wel, want heel veel het energiesysteem is natuurlijk ingericht op een bepaalde behoefte en een bepaald aanbod. Alleen dat aanbod van de zon is op een bepaald moment een stuk minder. En dat gaat echt met hele grote happen, want het is 90% is verduisterd.
2: Ja, natuurlijk. En je hebt natuurlijk altijd al dagelijks de stroompiek tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds.
0: Als mensen weer thuiskomen.
2: Precies, dit valt er precies tussenin. En juist die vaatwasser.
0: Ja, daarom.
2: Die gaat om 7 uur. Ja, over het algemeen aan.
0: Maar bijvoorbeeld ook elektrisch koken. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen tegenwoordig op inductie koken. En die gaan allemaal op dat tijdstip gaan ze dan
2: de boel aanzetten. Ja, dan zijn ze denk ik wel net klaar, toch? Ja, kwart over zeven. Oh, ja, de meeste nog wel achter de kiezen. Maar...
0: En de afwas doe je na het eten uiteindelijk. Tenminste,
2: precies, dat is
0: de
2: vaatwasser. 7 uur, ja.
0: Oké, goed.
2: Nou, goed om te weten. Ik ga er rekening mee houden.
0: Nou, ik denk het wel.
2: Ja,
0: ja, ik heb wel zo'n
2: vaatwasser kan heel makkelijk.
0: Ik zou er toch een beetje mee uitkijken, inderdaad. Dus,
2: ja, toch?
0: Ja. En uiteindelijk zal het wel lastig zijn als die zonsverbijstering voorbij is en je in het donker blijft zitten. Dat al de stroom uitvalt.
2: Nou, dat doet me niet.
0: Nee, doet me niet. Robert Holmes nu op Radio 3.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob. Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
6: Het is verkeersinformatie. Er staat zowaar een file in Drenthe, de N381. Dus Bijlen richting Emmen. Er staat ruim 2,5 kilometer stilstaand verkeer. En dat tussen Sleen en Emmen.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Radio Drenthe. Sophie en Keuvel.

van Tavares op Radio Rente. En dat met Heaven Must Be Missing an Angel. Nou had ik net één stukje verkeersinformatie. Is er nog inmiddels één bijgekomen? Wonderlijk. Ik had al de N381 Drachten richting Bijlen. 3 kilometer langzaam rijden. Of nee, 2,5 kilometer. Bijlen richting Emmen moet ik zeggen. 2,5 kilometer stilstaand verkeer tussen Sleen en Emmen. Is nu bijgekomen. 3 kilometer langzaam rijden. Dat stilstaand verkeer tussen Oosterwolde en Appelscha. Dus hou er even rekening mee. De 381 is gewoon druk. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met de afsluiting van die andere weg natuurlijk. Dat zou kunnen, maar of dat er iets anders aan de hand is. Houd er in ieder geval rekening mee op die N381 met een 2-tal files. René Vroegen nu en een mooie duet samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: klanken van Sam Cooke op je radio met natuurlijk zijn Wonderful Worlds.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ik heb even in de agenda gekeken. Dus we zitten natuurlijk nog volop in de vakantieperiode. En de hele maand juli en augustus, dan merk je dat ook als je in Geest bent. In ieder geval op de dinsdag, want iedere dinsdagochtend, ze zijn inmiddels daar al om een uur of 10 mee begonnen, duurt er een uur of 1, hebben ze daar de mini-weekmarkt. En dat op een prachtige mooie plek, de Oude Steeg. Dat tussen nummers 26 en 32. En dat met de mooie streekproducten. Je kunt het recht voor een origineel cadeautje. En ook, het is een toeristisch informatiepunt natuurlijk. En vergeet ook het gezellige het koffieterras niet. En kunnen nu vandaag niet terecht. De hele maand augustus, dus nog tot en met 25 augustus. Dat is de laatste keer. En dan blikken we vast even vooruit naar morgen. Ja, morgenavond natuurlijk wel die bijzondere eclipse. En ook nog een keer in de nacht een sterrenregen die je kunt gaan zien. Daarover misschien later nog een keer meer. Maar je zou bijvoorbeeld ook in de natuur kunnen gaan kijken. En dat kan dan ook onder begeleiding. En dat wel in de buurt van Annen bij het Strubben Kniphorstbos. Begint morgen om een uur of 6:30 een wandeltocht. Die duurt tot 9:30. Maar die hele eclipse die zou je daar dus ook midden in de natuur kunnen gaan zien. En ook natuurlijk de rust en de magie van die natuur aanvaren. En het is nog een bijzondere nieuwe maanwandeling, zoals dat dan heet. En die nieuwe maan die staat symbool voor een nieuw begin. En dat is dan weer een mooi moment om stil te staan, om los te laten en ook om nieuwe intenties te zetten. Dat kan allemaal. Zoek even op het internet inderdaad naar een mooie maanwandeling bij Strubben Kniphorstbos. En dat vind je allemaal in Annen morgen om een uur of 6:30. Zo ongetwijfeld nog meer activiteiten worden georganiseerd, ook in verband met die eclipse die dan natuurlijk is. Kim Wilde nu hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Dit is Four Letter Words.

voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe.

Het mooie Motown-geluid van Marvin Gaye samen met Kim Weston en It Takes Two hier op Radio Drenthe. Straks helemaal met het nieuws uit de regio en vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel op deze dinsdagochtend. Stuck in the middle with you. Dit is Steel is Real.

0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Het is krap aan 11:30. Herman nu met het nieuws uit de regio.
6: Opnieuw goedemorgen. Het openluchtzwembad in Emmen-Composcuum is voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht daar. Meerdere mensen bij het bad werden duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 opengaan, dus er waren nog geen bezoekers, alleen medewerkers. Het zwembad blijft nu nog even dicht en gaat mogelijk vanmiddag weer open. En geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
7: En dat kan dus resulteren in wazig zicht, wat dan niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien wat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
6: Anna Noorda wordt de nieuwe directeur van ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Ze neemt vanaf 1 september het stokje over van Jelly Tiemersma. Zij was waarnemend directeur na het vertrek van Agnes Mulder. Want zij werd weer commissaris van de Koning in Drenthe. Noorda werkte eerder in de technologiebranche en had verschillende bestuursfuncties binnen de digitale sector. En een bijzondere vangst voor rattenvanger Ferdinand Kruijzen uit Nieuw-Buinen. In Oldambt wist hij afgelopen weekend 25 ratten onder een kippenhok vandaan te halen. Volgens Kruijzen uitzonderlijk, want normaal zijn het maar een paar ratten die hij vangt. En de rattenvanger vangt de knaagdieren met behulp van zijn speciaal getrainde fretten en honden. Nou, dat bijzondere verhaal, dat vind je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk ook al het andere nieuws.
5: Met die kippenvel van gekregen.
6: Ja, dat moet jij niks van hebben.
5: Nee, niks.
6: Nee, ik ook niet.
5: Dankjewel, Herma. Gita Spannenburg dan met het weer.
8: Er is vandaag veel zonneschijn. Vanaf de tweede ochtendhelft ontstaan er verspreid wat stapelwolken die in de middag alweer vrij snel oplossen. Het aantal zonuren is dus groot bij een licht briesje uit de noordelijke hoek. De temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 23 graden. In Zuid-Drenthe mogelijk tot 24 graden.
9: Waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
5: Geeft ruimte.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil.
3: voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

dingen knippen wilt, moordbekers die je niet aflezen kunt omdat die lettertjes precies aan de andere kant staat, computermuizen die verkeerd klikt en uitgeveegde vulpenletters bij het leren schreeuwen. De meeste linkshandigen onder ons moet dit ergens bekend voorkomen. Ik hoor zelf ook bij die 10-15% van de bevolking die soms net wat meer moet improviseren, aanpassen of net wat meer muiten moet doen om wat aan te leren. Zo herinner ik mij nog de frustratie van de handwerkjuf op de basisscholen die mij niet aan het rondjes haken kreeg omdat ik dat niet voor mekaar kreeg met een precies omgekeerd voorbeeld. En toen ik wat ouder was, gitaar wil leren spelen, moesten de snaren er omgekeerd op. Nou, dat wel prima. Het vroeg gewoon wat meer geduld en wat aanpassing. En dat is langer niet zo slim als de oudere generaties die nog daadwerkelijk straf kregen als ze met links schreven en gedwongen met rechts moesten leren schreven. In veel culturen en daarmee ook in veel talen stiet links meestal niet voor veel positiefs. Zo kun je in het Drijns met het linkerbeen het berg stappen, met het verkeerde been dus. En als je niet luisteren wilde of Oost-Indisch doof waren, waren die zogezegd doof aan het linkeroor. En als je twee linkerhanden hebt, is dat nou ook niet bepaald een compliment. Net zoals wanneer ze van Ine zegt dat hij met het linkerogen in het rechter vessenbusje kieken kan. Dan loen ze namelijk behoorlijk. In het Duits is nog altijd het woord linkisch in gebruik om te zeggen dat Ine wat onbeholpen en wat weinig elegant beweegt. En kleren die jij krang aan hebt in Duits, die draag je dan ook linksom. En ook al is het woord in het Frans voor een totaal ander woord, gauche, toch betekent ook dat onhandig en onbeholpen. Nou, is het dan alleen maar ellende met links? Nou, gelukkig niet. Wij linkshandigen hebben niet voor niks de evolutie doorstaan. Want in een 1-op-1 duel, bij sporten bijvoorbeeld, is het wel machtig handig en kun je een tegenstander veel makkelijker verrassen. En wij bevinden ons in goed gezelschap met linkshandigen als Phil Collins, Paul McCartney, Johan Cruijff, Prinses Amalia en Leonardo da Vinci. Tot slot geeft ook het Drijns best een positieve kick nog op links, met de uitdrukking een stokje in de linkerhand. Dan zat er namelijk een goed stuk vlees. En waar je nou complete webshops met balpen, messies, sleeven, snuisgeren en portemonnees voor linkshandigen hebt, bericht ook het Drents woordenboek al over links- en rechtshandige voorwerpen. In Bijlden bijvoorbeeld schreef ze op: voor het messen hij linkse en rechtse troevels. Tot slot kent uitgeverij Het Drentse Boek ook nog een bijzondere links-umreeks. Boeken die uitgebracht bent met een exclusieve oplage van 50 exemplaren. Dat bent boeken in u te komen van onder andere Leni Hamminga, Jannie Boerema en Martin Kuster. De boeken wint een nummer en signeert door de schrijver. En met welke haan ze dat gedaan hebt, dat weet ik dan weer niet. Maak er een mooie dag van, hè? Mooi.

Meestal zijn het toch de andere liedjes die voorbij komen. Bijvoorbeeld The Total Eclipse of the Heart. Maar deze mocht er ook zeer zeker zijn voor Bonnie Tyler. 8 juli, jongstleden, overleed ze in Faro, Portugal. Dit was Holding Out for a Hero. Op zo'n mooi tegen 12 uur hier op deze dinsdagochtend. Bij Koffie en Keuvel op Radio Rente. Dit is Danny Vera en DNA.

kunt fluiten, dan fluit maar mee met Danny Vera en zijn DNA. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog veel plezier met Anouk en René. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor een nieuwe aflevering. Tot slot is He Madness in Our House. Mooie dag.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Radio Drenthe. Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Dit najaar komt hij voor een paar concerten naar Nederland. Eind oktober is hij in Haarlem, in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Paul Carrack hoorde hier op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat super fijn dat je weer luistert. Vind ik heel gezellig. Wij zijn de hele middag weer bij je. En wij, niet dat ik aan schizofrenie lijd momenteel, maar wij zijn toch Herma en ik. En Herma die zie je momenteel even niet in beeld, maar die schuift wel weer aan. Want Herma die houdt al het nieuws in de gaten en die praat ons daarover bij rond 00:30. En dat gaat onder andere over, misschien heb je het meegekregen, misschien heb je het gehoord van Herma eerder al, of op onze site gelezen, over het openluchtzwembad in Emmekompas. Daar hing vanochtend een vreemde lucht en meerdere mensen werden daar ook duizelig van. Nou, het zwembad was nog niet open trouwens hoor. Het zou om 11:00 open gaan, maar er waren nog geen bezoekers binnen. Maar toch, die mensen die daar rondliepen, die dachten, hè, ik voel me niet helemaal lekker, een beetje duizelig en zo. Eén persoon is toen gecontroleerd door een ambulance. Brandweer is er ook bij geweest. Onze verslaggever ging ook even kijken. Maar het viel allemaal dik en dik mee. Waarschijnlijk twee stoffen die niet bij elkaar hoorden en die toch even bij elkaar zijn geweest. Maar alles is alweer helemaal in de rusten. Dus voor de laatste bericht dat ik weet, is het zwembad nog niet open, maar gaat het wel weer binnenkort open. Maar een beetje storm in glaswater dus. Dus dat is goed om te weten. Want het wordt natuurlijk best lekker weer. De echte hete dagen die komen er nog aan. Maar vandaag is het toch ook lekker om te zwemmen. Die hete dagen, hoe heet die gaan worden? Dat horen we straks van Greta Spannenburg, onze weervrouw van vandaag. Ook rond 00:30 praat ik weer met haar. Tientje of Tombola gaan we weer spelen. Nou, ik hoorde al bij Wim dat een heel dik stickerpakket weg is gegeven. Nou, is die er ook maar weer mooi uit. Tegen 14:15 zijn er weer van alle prijzen te winnen. Het is komend weekend een hele bijzondere dag voor Drenthe. En waarom, dat hoor je straks van Nelly. En ik ga bellen met Rick. Ik ga eens even kijken of Rick zijn zenuwen nog een beetje onder controle heeft. Ik ben bij voorbaat al apentrots op Rick. Want Rick doet mee aan een WK. En dit WK wordt deze week georganiseerd in Aken. En wat voor WK dat is, dat gaat hij je zo meteen zelf vertellen. Misschien kan ik dat ook wel een beetje laten zien. Maar echt diepe buiging hoor, nu al voor Rick uit Hollandse Veld. Nou, dat en heel veel lekkere muziek natuurlijk de komende uren. We beginnen met Veldhuis en Kemper.
3: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Ellen Foley op Radio Drenthe. En What's the Matter Baby. En daarvoor Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Komende donderdag wordt het een spannende dag voor Rick Bierleng uit Hollandse Veld. Of misschien wel niet eens spannend, maar in ieder geval bijzonder, tenminste denk ik. Want dan komt er een droom van hem uit. Hij komt donderdag namelijk in actie op het WK Voltige in Aken. En Voltige, dat is een vorm van turnen op de rug van een galopperend paard. En Rick is al in Aken en ik heb hem nu aan de telefoon. Goedemiddag, Rick.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat is het voor jou? Vooral spannend of bijzonder?
1: Ik denk voornamelijk heel bijzonder. Hier kijk ik namelijk ook echt al minstens 10 jaar naar uit. En het is eindelijk eigenlijk wat ik eerder ook heb gezegd, een droom die uitkomt. Dus ik wil er voornamelijk ook heel erg van genieten.
0: Ja, fantastisch man. Dit is jouw eerste WK, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en daar kijk je al 10 jaar naar uit en nu is het dan gelukt.
1: Wow. Ja, zeker.
0: met wie sta je in de ring komende donderdag?
1: Met Maureen. Ja. Met Maureen Hekert, dat is de longeur. En met Escape, dat is het paardje.
0: Ja, en ben je ook alleen met dat clubje daar in Aken of zijn er meer mensen nu mee?
1: Ja, we hebben nog een dierenarts die mee is, de bondscoach, Claire de Ridder, die is ook mee. En daarin nog allemaal andere atleten en andere paarden die ook mogen starten.
0: Ja.
1: En zelf hebben we nog een hoefsmid zelf nog mee. En Jara Zomer die ook nog mag starten.
0: Oké, en familie uit Drenthe ook?
1: Ja, die komen ook allemaal. Mijn ouders die komen, mijn zussen die komen.
0: En zelfs
1: mijn vrienden die komen zaterdag ook nog kijken.
0: Oh, wat leuk. Ja, zaterdag? Super. Het is toch donderdag?
1: Ja, ik mag donderdag, vrijdag en zaterdag starten.
0: Oh, want hoe gaat zo'n WK dan? Wat moet je allemaal doen?
1: Ja, vandaag hebben we de openingsceremonie vanavond en de paardenkeuring. Dan morgen hebben we de officiële training. Dus krijgt elke voltigeur die krijgt 5 minuten in de officiële ring om alvast een beetje wat oefeningen te oefenen. En die ronde is voornamelijk ook voor het paard om te wennen aan de grote ring. En dan donderdag, dan hebben we de plicht. Dat zijn alle verplichte oefeningen. Dan vrijdag de technische test met deels verplichte oefeningen en deels wat vrije oefeningen. En dan zaterdag is de vrije Q.
0: Okay.
1: Wat helemaal allemaal vrije oefeningen zijn.
0: Och, wat een prachtige dag in het verschiet. Waar ligt jouw kracht? Ja. Welk onderdeel vind je het leukst om te doen?
1: Tegenwoordig is het allemaal een beetje gelijk geworden, denk ik. Maar ik vind de kuur ook echt wel heel leuk. Dat is ook de laatste start, telt ook het meeste mee. Maar daarin kan ik echt wel mijn eieren kwijt en kan ik ook echt wel een showtje ervan maken. En dat vind ik altijd wel echt heel gaaf.
0: Want hoe gaat dat dan? Telt ook het meeste mee, hoor ik je zeggen. Hoe word je uiteindelijk wereldkampioen Voltige dan?
1: Ja, je hebt dus 3 starts. De eerste, tweede plicht en een technische test tellen beide mee voor 25%. En dan de kuur, die telt voor 50%. En dan die 3 scores, die tellen ze bij elkaar op. En dan degene met de hoogste score, die is uiteindelijk wereldkampioen.
0: Oké, en hoe sta jij in die wereldrange?
1: Nou, vorig jaar was ik 8e, maar dat was het met Europees kampioenschap. Ja. Nu doen er ook veel meer mee. Volgens mij rond de 20 mannen doen er mee. Ja. Die allemaal ook echt op topniveau presteren. Wat ik eerder ook heb gezegd, ik hoop dat ik de top 10 haal. Maar heel erg gezegd, vind ik het belangrijkste dat ik gewoon lekker mijn rondes kan draaien. En ook kan focussen op mezelf en op het paardje. En dat ik voornamelijk geniet.
0: Ah man, dit is al fantastisch. Hoe kom je daar eigenlijk bij op zo'n WK terecht? Neem aan dat daar een heel traject aan vooraf gaat.
1: Ja, klopt. Je hebt internationale wedstrijden waar je aan mee moet doen. Dan heb je sowieso één daarvan is een observatiewedstrijd. Daar kijkt de bondscoach en heel Team NL ook naar hoe je presteert. En je hebt 2 keer moet je nog een kwalificatiepunt halen. Dat is voor senioren is dat een 7.2. Dus dan moet je een gemiddelde van de 7.2 halen. En als je die 2 keer hebt gehaald, dan heb je je gekwalificeerd om daar naartoe te mogen. Maar dan moet de bond je uiteindelijk nog wel kiezen.
0: Ja, en die kiest jou. Gewoon.
1: Ja,
0: Rick uit Hollandse Veld. Hey, ben jij al lang een setje met Escape?
1: Ja, sowieso 4 jaar. 4 jaar geleden ongeveer, was ik ook meegegaan met Maureen om te kijken van hoe het paardje loopt. En toen hebben we er samen voor gekozen om ervoor te gaan. En langzaam hebben we me beleerd tot een Voltige paard.
0: En hoe gaat het dan? Waar train jij? Ook bij ons gewoon? In Drenthe of ergens anders?
1: Nee, net over de grens helaas. Dichtbij Hardenberg. Want je hebt niet heel veel verenigingen. Dus soms moet je roeien met de riemen die je hebt. Maar dat was alsnog 20 minuutjes rijden. En dan hebben we daar bij de Horsetellerie.
0: Ja.
1: Zo heet dat.
0: Oké.
1: En daar hebben we Voltige.
0: Maar dat doe je elke dag, zo'n training?
1: En niet op het paard, want voor het paard is dat iets te belastend om op die foltes te gaan. Dat is een cirkeltje die dan rent. Uh-huh. Dat is ook niet het beste voor het paard. Dus paarden moeten ook dressuurmatig nog getraind worden en soms ook wat rustdagen.
0: Ja.
1: Maar zelf train ik ook in de fitness en op de movie. Dat is een mechanische ton die de galop van het paard nabootst. En daar train ik eigenlijk het meest op.
0: Ja, want je moet hartstikke sterk zijn ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, oh, ik vind het zo knap, Rick, wat jij doet. Maar, ja, serieus, diep respect gewoon. Man, ik kan uren met je doorpraten, want hoe begin je aan zoiets überhaupt?
1: Ja, voor mij, ik turnde dus ook al.
0: Ja?
1: En ik vond paarden altijd al fantastisch. En toen hoorde ik van de voltigesport en toen dacht ik, nou, ik probeer het een keer uit.
0: Ja.
1: De klik was er gelijk. En ik vond het echt heel gaaf om zo'n sport samen met een dier en nu dan een paard sport te beoefenen.
0: Ach man. Hey, is dit ook ergens te zien? Kunnen wij dit volgen? Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, het is wel te zien op Clip My Horse. Maar volgens mij heb je daar een best prijzig abonnement voor nodig. Dus dat is jammer. Maar we proberen altijd zoveel mogelijk nog steeds een beetje op de socials, op Instagram te posten.
0: Ja.
1: Dus voor wie het geld ervoor over heeft of misschien al een abonnement heeft, kan Clip My Horse. Maar voor de rest denk ik op de socials.
0: Ja, wij gaan jou sowieso in de gaten houden. Ik wens jou heel veel succes komende donderdag, vrijdag en zaterdag. Want wanneer horen we dan hoe hoog je bent geëindigd?
1: Zaterdag.
0: Zaterdag
1: is ook gelijk de prijsuitreiking.
0: Oké. En doe je ook nog iets speciaals na die eerste wedstrijd toe? Heb je speciale bijgeloofdingetjes, vaste gewoontes?
1: Ademhalingsoefeningen.
0: Oh,
1: dat is die ik heb geleerd, ja. Okay. Om echt energie en rust te krijgen en dat helpt.
0: Nou, wij hier vanuit Drenthe duimen voor je. En we zijn nu al trots op je en we zien ernaar uit. Heel veel succes en geniet er ook van.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Rick, zet hem op.

Deze dame die je hoort, Lisa Ploeger, die komt gewoon bij ons uit de provincie. Oorspronkelijk uit Gieten, maar momenteel woont ze in Assen. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Herma praat je helemaal bij.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herma praat ons bij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het openluchtzwembad in Emmen-Composcuurm is voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht daar. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 opengaan, dus er waren nog geen bezoekers binnen. Het zwembad blijft nog even dicht en gaat mogelijk vanmiddag wel weer open. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht en de weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ja, geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
8: En dat kan dus resulteren in wazig zicht, wat dan ook niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien wat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
7: Ja, en dan een bijzonder verhaal van een bijzondere vangst van rattenvanger Ferdinand Kruijzen uit Nieuw-Buinen. In Oldambt wist hij afgelopen weekend 25 ratten onder een kippenhok vandaan te halen. En volgens Kruijzen uitzonderlijk, want normaal zijn het maar een paar ratten die hij vangt. En de rattenvanger vangt de knaagdieren met behulp van zijn speciaal getrainde fretten en honden. Nou, dat hele bijzondere verhaal en hoe hij dat dan doet, dat lees je bij ons in de app en op rtvdrenthe.nl. En daar vind je ook al het andere nieuws natuurlijk.
9: Herman, dank je wel. Rita, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Anouk.
9: De weervrouw van vandaag, we hangen aan je lippen.
10: We zijn iets blij met warmte.
9: Ja, maar we zijn blij met zo'n dagje als vandaag.
10: Ja, het is weer even een noordelijke wind die de temperatuur een beetje getemperd houdt. We zitten nu op de meeste plaatsen op 19 of 20 graden. Met zon, met ook vriendelijke stapelwolken. Een beetje van die afgeplatte stapelwolken. Ze willen niet echt opbollen. En je zult zien dat de komende 2-3 uur veel stapelwolken ook alweer verdwijnen, wegtrekken of gewoon eigenlijk verdampen in de lucht. En dat er in de loop van de middag weer steeds meer, nog meer ruimte komt voor de zon. En temperaturen, ja, bescheiden, hè. In deze zomer is het dan allemaal relatief natuurlijk. 21 graden zo richting het noorden van Drenthe. 23 graden op veel plaatsen en 24 graden meer in het zuiden en zuidoosten. En opvallend ook, hè, die noordelijke wind brengt toch redelijk droge lucht onze kant op. De relatieve luchtvochtigheid gaat vanmiddag onder de 40% dalen en daalt de komende dagen verder naar beneden.
9: Oké, en die temperatuur gaat dan per direct ook wel weer omhoog?
10: Ja, je kunt zien dat in droge lucht gaat eigenlijk alle zon in straling komt ten bate van de temperatuurstijging. Dus je verliest geen warmte, zeg maar, aan verdamping bijvoorbeeld. Dus de komende dagen kan het flink warm worden. En in de nachten gebeurt het omgekeerde. Je verliest geen warmte aan condensatie of dauw. Er zal wel een beetje dauw zijn, maar heel weinig. Dus het kan ook weer kil worden. Dus vanavond al snel temperaturen onder de 20 graden. Vannacht, ja, 7 tot 9 graden op veel plekken. Dus ook weer een koele, lekker frisse start van de woensdag. Ja, vol overtuigend zonnig. Morgenmiddag 6, 27 graden bij een lichte oostenwind. En dan een relatieve luchtvochtigheid van 25% morgen in de middag. En donderdag en vrijdag waarschijnlijk een relatieve luchtvochtigheid onder de 20%. Betekent nog sterk drogend de lucht ook. Dat die is. Dus dat is ja, voor het natuurbrandgevaar ook wel weer even een aandachtspuntje. Mm-hmm. En temperaturen donderdag en vrijdag ja, 31 tot 34 graden.
9: Ja, en jij ziet ook nergens regen komen, hè?
10: Ik zie op zaterdag een kans, een relatieve aanwezige kans tot een bui. Dan zie je bijvoorbeeld dat begin volgende week, maandag de 17e, dat doet het model al een paar runs achter elkaar. Dus dat geeft enige zekerheid dat er in Midden- en Zuid-Duitsland enige neerslag valt. Belangrijk natuurlijk voor onze rivieren. Mm-hmm. En dan lijkt er vanaf 20, 21, 22 augustus zou er mogelijk voor de kustgebieden met name wat neerslag in zitten komen. Niet gelijk voor ons, maar dat zou dan toch een beetje de droogte kunnen ledigen. Maar ja, echt snel is het nog niet.
9: Nee, fingers crossed. Hey, Gita, dankjewel. Hè.
10: Alsjeblieft.
9: En fijne dag nog.
10: Fijne dag.
9: Hoi.
6: Remco is op tjak en hij is onderweg naar Bargecompaskuum. En ik hoop dat hij het redt, dat ik met een minuut of 10, 15 contact met hem ga krijgen. Hij gaat hebben over... Nee, dat ga ik ook nog niet zeggen. Luister maar, hij wordt opgewacht door heel veel mensen als het goed is.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Anouk in de middag.

0: Elvis Presley en It's Now or Never.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ben je nou bovenin geklommen, Remco? Doe toch voorzichtig,
3: ja,
0: man.
3: Ja, mooi. Ja. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta op de stelling van Mulden de Berg. In Bargenkompas. Bij mij staat Klaas en Fred. En ja, dat is toch bijzonder, want ik ben hier wel eens eerder geweest. En ja, ben al jaren aan het renoveren eigenlijk. Hè. En morgen giet dan draaien. Klaas, dat is bijzonder, hè?
4: Ja, we hebben er inmiddels een dikke 3 jaar aan gewerkt. Met een gezond stellig hier vrijwilligers. Die hier niet weg te slaan bent.
3: Ja, die moet je dan ook maar treffen.
4: Ja, die treffen. Ik zal ze allemaal maar niet bij naam noemen, maar dat komt niet goed. Maar we hebben inmiddels een dikke 3000 euro erop zitten. En we zijn hartstikke blij dat we hem nog zo ver hebben dat hij weer kan draaien. En maar we laten hem niet draaien.
3: Vandaag niet, morgen wel?
4: Morgen komt de zoon van de man die de molen hier neerzet heeft, de Holle Bukkers.
3: Ja, dat
4: die
3: is
4: helaas
3: de
4: niet meer leeft. Ja. Dat is jammer. Maar we hebben zijn zoon bereid om de molen weer aan de gang te maken morgen.
3: Ja, en die komt hier wel, hè?
4: En die komt hier morgen.
3: Ja, maar dat is de vader ook van Hendrik Jan Bukkers, hè? Die kennen wij natuurlijk wel van de muziek en van televisie.
4: Ja, en ik geloof dat Hendrik Jan ook mee komt.
3: Ja.
4: Ja. En dat wordt een mooi feest morgen.
3: Ja.
4: En dan ben wij vrij om die molen te laten draaien zo vaak als wij wilt.
3: Dat zal dan ook gebeuren.
4: Jazeker. Ja. Dan heeft Bargenkompas weer een draaiende meul.
3: Ja. Ga ik even met Fred praten, hè?
4: Ja.
3: Maar Fred, dan draait die meul, maar dan is het nog niet helemaal klaar, hè?
5: Dan is het nog niet helemaal klaar, nee. Want je kan zien, als je naar boven kijkt, zo'n raampje,
3: ja,
5: dat moet nog vervangen worden.
3: Ja, maar niet alleen het raampje.
5: En niet alleen het raampje, de deuren moeten nog een beetje bijgesteld worden enzovoorts.
3: Ja.
5: En er moet heel veel schilderwerk nog gedaan worden. Dus er blijft altijd werk aan zo'n molen.
3: Nou is dit een koordenmeul, hè?
5: Klopt.
3: Wanneer kunnen we dan koorden malen?
5: Nou, dat kan morgen al.
3: Oh, dat kan morgen wel.
5: Dat kan morgen al.
3: Oh ja, die staat ook al.
5: Ook klaar. Ja. Als je een goede boer voor ons weet, dan die brengt het hier, dan kunnen wij gaan malen voor hem.
3: Oh ja, kijk eens.

0: Aan, ja. En Klaas, ja, verwaar een bult volk, denk ik me.
1: Dat hoop ik wel, ja. En ik hoop dat er met name een bult volk van Bergen Kompas komt. Want wie doet niet dit werk alleen voor zichzelf? Nee. Wie doet het niet een klein beetje voor het Veenpark, maar wie doet het vooral voor Bergen Kompas? Ja. Zodat Bergen Kompas weer een draaiende meul heeft. Ja. En ik verwacht ook van Bergen Kompas dat ze weer de meulen voor de toekomst gaat bewaren.
0: Ja, als ze luistert, kom je ren, hè?
1: Ja, absoluut. En ik heb begrepen dat ze een borrel krijgt. En meestal wil ze daar wel op aan.
0: Komt ze wel. Ja. Ja. Hey, maar nou een rare tijd dat, hè? Want je zit hier op Veenpark. Ja, dan was ineens dat Veenpark failliet. En dan kon je niet bij de meul.
1: Nee, daar heb ze hoest licht in je moeder.
0: Ja.
1: Maar gelukkig hebben we een van die het lucht weer aan dat.
0: Ja.
1: En daar ben ik heel blij mee.
0: Ja.
1: En ik heb daar ook wel een goed gevoel over, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Maar dat was toch wel een rare titel.
1: Ja, maar dan heb je even niks te vertellen eigenlijk meer.
0: Nee.
1: En dan mag je ook niks, kun je ook niks. En als dat eigenlijk te lang duurt, daar was ik een beetje bang voor. Als dat te lang gaat duren, dan gaat die vrijwilligers allemaal aan het werk doen. Ja. En dan krijgen ze nooit weer bij de meul, hè?
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nee.
0: Nou zit er wel weer bij die ontwikkeling, hè, in het Veenpark. Ik zag er ook al weer mensen aan rondlopen. Ja, dan wordt die meul daar ook weer bij betrokken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ze de meul een beetje gaat gebruiken als speerpunt van het park weer.
0: Juist, kom naar de meul en kijk ook even in het park.
1: Ja, ja, absoluut. Maar ik heb begrepen dat ze nog wel de rest van het jaar werk hebben om dat park weer op te knappen. En de bedoeling is dat ze volgend jaar weer, denk ik, willen schieten in het park. Maar intussen tijd, ik kan altijd wel eens een keer een beetje een evenement organiseren. Ik zou je vertellen dat met de Drentse Molendag wij deze molen ook laten rijden. En de molen openstellen voor het publiek.
0: En wanneer is dat zo wie?
1: En dat is de 22e.
0: Oh, dat is wel raar.
1: Ja. Dat is met 14 dagen.
2: Ja. Een week verderop is het Drentse Molendag.
0: Ja, kijk, nou, dat sluit er mooi bij aan. Hè?
2: Dat sluit er heel mooi bij aan. Ja, want ja. Komt dat heel goed uit, want we hadden hem liever niet daarna gedaan, want dan kan je op Drentse Molendag niks doen. Want we wilden die bukkers de molen voor het eerst laten draaien. Dus komt heel goed uit qua timing zo.
0: Ja, ja. En Fred, nou sprak ik net naar een vrijwilliger, die zei, ik woon hier wel haast. Geldt dat voor jou hoor?
2: Nou, ik woon hier wel vlakbij in een dorp verderop, in Emmer Kompas, maar ach. Ik ben wel de laatste paar weken, ik ben op vakantie geweest en daarvoor heb ik heel veel al hier wat extra dingen gedaan. Ja. Gewoon omdat ik een soort planning in mijn hoofd had. 12 augustus, dan moet het zover zijn dat we kunnen draaien.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dan moet je gewoon met z'n allen toch eventjes aan trekken.
0: Ja. En als je dan aan het waak bent met zo'n meul, dan ben je rond op een gegeven moment en dan kun je weer overnij beginnen.
2: Nou, dat valt wel mee. Je hoeft niet overnieuw te beginnen. Maar je moet wel gewoon dingen in de gaten houden. En wat ook heel belangrijk is, is dat we voldoende molenaars krijgen straks.
0: Ja, maar dat is ook nog wel een ding.
2: Ja, want ik zit zelf in het bestuur van het gilde van molenaars, van de afdeling Drenthe. En we moeten ook hier gewoon molenaars kunnen opleiden. Want als je molenaars opleidt, dan blijven ze ook hangen op een molen. Dan willen ze, wordt het een beetje hun eigen molen. En dan moet, ja, op die manier gaan ze ermee spelen. En dat is het mooiste.
0: Ja, huh? Ja, Klaas. Kijken we nog even naar de dag van morgen. Ja, de mul van Bukkers eigenlijk. Ja, ja, wat gaat er allemaal gebeuren nou?
1: Er zijn een paar van die leur die wil een party halen worden als ik er een van ben.
0: Ja.
1: Maar we halen het kort.
0: Ah.
1: We willen die meul zo hard mogelijk aandrijden hebben.
0: Giet vooral een kiek.
1: Kiek. Kiek. En we hebben de anderen in de meul een presentatie draaien. Dan kunnen we allemaal zien wat we allemaal gedaan hebben. En nou ja, ik weet niet wat Bukkers nog gaat doen. Of die ook nog een party halen wil.
0: En is hier wel een stukje muziek?
1: Ja, maar ik ergens hoop ik dat ik hem zo ver krijg dat ik zeg van, we gaan ook nog even een zakje malen.
0: Ja.
1: Maar dat werd er nog niet.
0: Oh, okay.
1: Dat werd er nog niet. Maar dat is een verrassing voor hem.
0: Ja, goed. Nou, Anouk, Jurt.
3: Ja,
0: bijzondere dag hier op Kompas.
3: Ik hoor het. En ik hoor ook heel veel lawaai op de achtergrond. Wat zijn ze daar bij jou nog aan het doen dan?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel met eigenlijk.
3: Ik dacht dat er gezaagd of geklopt of weet ik veel wat gedaan werd.
0: Nee, daar worden je niet meer gezaagd en geklopt.
3: Oh,
0: nee,
3: dat zijn
0: misschien in het Veenpark, maar dat viel mij niet op eigenlijk, ja.
3: Oké, ik dacht echt, ze zijn echt nog bezig met de laatste.
0: Nee, dat valt wel met.
3: Oké.
0: Okay. Het is de meeste werk is al gedaan, volgens mij.
3: Mooi zo. Genieten van morgen. Dankjewel, hè. Tot later.
0: Oké, mooi hè.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Beetje nieuw is dit. Keith Urban samen met Michael McDonald. De Doobie Brothers, We Go Back. Het is bijna 1 uur alweer. Na enen, jawel, elke werkdag kan je een oproepje doen na enen op Radio Drenthe. Als je op zoek bent naar iets bijvoorbeeld, want dan is de hulplijn geopend. Als jij dat ook wilt doen, stuur ons even een appje. 0592 33 11 88. Dat plannen we.

0: jullie naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
4: Top! Jij blijft Bob.
5: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: is te sletsen. He is the greatest dancer.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We werden net gebeld door Gitty. En ondanks haar 85ste jaar mocht ik Gitty zeggen, hè, mevrouw Welling?
3: Ja hoor, doe maar.
0: Dat vind ik mooi.
3: Ja, gezellig.
0: Ja, u belde net een half uurtje geleden en u had Herma aan de lijn. Vertel, ja. Waar belde u voor?
3: Nou, ik bel eigenlijk voor. Ik woon sinds een half jaar in het verzorgingshuis in Zand.
0: Ja?
3: Ja, het bevalt me hier prima hoor. Ik heb reuze naar mijn zin. Ja. Maar, ik heb één maar. Ik heb geen kinderen. Mijn man is er niet meer en ik kan nou helemaal niet naar buiten even wandelen of even naar het winkelcentrum om de hoek. Niks, want ik moet een duur hebben. Want nog niet zo lang geleden is er iets fout gegaan en is mijn rechteroog verwijderd.
0: Ach.
3: Ik heb alleen mijn linkeroog en die doet het niet zo goed. Dus ik moet oppassen wat ik doe.
0: Ja.
3: En ik kan straks misschien wel weer rijden, want ik ga morgen dan voor controle, het zou kunnen. Maar nu niet, dus ik ben een half jaar eigenlijk helemaal de deur niet uit geweest.
0: Ach joh.
3: En dat hoeft ook niet zozeer, doe de deur wel op. Maar ik wil eens wel een kleintje wandelen en even op het terrasje of wat dan ook. Ja.
0: Ach, dat snap ik. Ja, heel erg snap ik dat. Want hoe mobiel bent u dan? Zit u in een rolstoel of kunt u wel achter een rollator lopen?
3: Ik zit in een rolstoel.
0: In een rolstoel.
3: Ja, en als ik weer beter kan zien, dan kan ik weer in mijn elektrische.
0: Mm-hmm.
3: Heb ik altijd wel gedaan, maar ik moet er even voorzichtig zijn. Dus
0: ja.
3: Dat doe ik nu nog niet, dus ik kom de deur niet uit. Niet dat ik over zit te zeuren, maar het is sowieso.
0: Ach ja, en helemaal met dit lekker weer even naar buiten. Dat zou zo fijn zijn. En u woont, heb ik het goed verstaan, in de Schans in de Emmen?
3: Ja.
0: Ja, en u zoekt eigenlijk iemand die gewoon even met u een blokje om wil of even naar het centrum wil lopen?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ach, dat moet toch te doen zijn. Wat goed dat u belt.
3: Nou, ik heb 2 jaar geleden al gevraagd om een buddy. Want toen moest je 2 jaar wachten. En ik heb hem nog nooit, dus die komt ook niet.
0: Ach.
3: Nee.
0: Nou ja.
3: Ja, het is zo, vrijwilligers zijn er niet, zeggen ze.
0: Nee.
3: En die vrijwilligers die er zijn, die hebben hun eigen kleintjes. Dat zie je ook zo.
0: Ja.
3: Die komen er 2, maar die hebben eigen mensen.
0: Ja, ja.
3: Dat is toch zo?
0: Ja, nou ja, de oproep is gedaan. Als er nu iemand luistert en die het gezellig vindt om even met u naar buiten te gaan. En in de omgeving van de Schans woont. Want dat zal wel net zo makkelijk zijn, hè? Als het iemand is die nu luistert, die om de hoek woont.
3: En de Schans is dus in de Emmerhout, hè?
0: Ja, in Emmerhout, in Emmer. Ja. Ja. Hoe gaan we dat doen, mevrouw Welling? Gitty, ik mag Gitty zeggen. hoe gaan we dit doen? Zal ik uw telefoonnummer gewoon hier houden, dat mensen bij RTV Drenthe even contact opnemen? Hè? Even naar de balie bellen, 0592-33-1188.
3: Ja, dat nummer. Ja.
0: Ja, dat nummer kent u ook, want dat heeft u ook gebeld, hè?
3: Ja. Ja. Ik ben heel slechtziende, maar ik ken dat nummer. Ik heb hem vastzitten. Ik kan het ook drukken.
0: Oh, wat goed. Hartstikke goed. Nee, goed dat u gebeld heeft. Mocht er nu iemand luisteren, bel dan alsjeblieft even naar de studio. 0592-33-1188. En dan brengen we jullie met elkaar in contact. Gitty, ik hoop dat het lukt.
3: Oh, ik hoop het ook zo.
0: Ik ook. Ik hoop dat we elkaar spreken en dat ik u goed nieuws kan brengen.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja, oké.
0: En ondertussen lekker blijven luisteren.
3: Ja, dat doe ik ook. Kom, doei. Goed. Doei.

0: Diana Ross en Chain Reaction.
1: De slingerplaat.
0: Wij gaan weer op zoek naar muziek rondom een bepaald thema. En uiteindelijk hopen we even voor 26 verschillende liedjes rondom dat thema te verzamelen. En daar willen we dan graag een letter van het alfabet aan plakken en het rad erbij pakken met het alfabet. Ja, en dat rad wordt nu gevuld, hopen we vandaag met... Zijn we er blij mee?
2: Ja, daar, ik dacht net, want meestal hebben we hele positieve onderwerpen. Ik weet niet of het per se positief is, maar het is wel opmerkelijk. En
0: ja.
2: Het draait om ongedierte.
0: Ja, we zoeken een rad vol met ongedierte.
2: Dat is nog best een lastige, denk ik trouwens, qua muziek. Dus ik ben benieuwd of we tot 26 platen komen. Maar ons publiek is zo creatief, onze luisteraars.
0: Uiteindelijk gaat dat altijd wel weer goed. Waarom zoeken wij liedjes met ongedierte, Herma?
2: Nou, de aanleiding is rattenvanger Ferdinand uit Nieuwbuinen. RTV Noord had een mooi verhaal met hem. En ook bij RTV Drenthe kun je het lezen. Want hij haalde afgelopen weekend maar liefst 25 ratten onder een kippenhok vandaan in Oldambt. Nou, hij is professioneel rattenvanger, dus... Nou, hij is wel gewend aan rattenvangen, maar meestal zijn het er een paar als hij aan de slag gaat. Maar nu 25 stuks.
0: Ja.
2: Nou, verder een mooi verhaal hoe hij dat doet. Want hij heeft namelijk speciale fretten getraind en ook honden getraind. En die vangen die ratten. Maar goed, 25 stuks. Ja. Ik moet er niet aan denken.
0: Nee. Oké, maar wat is er allemaal ongedierte dan? Waar kan over gezongen worden?
2: Ja, het is ook eigenlijk misschien wel wat je zelf ongedierte vindt. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan... pissebedden, insecten, muizen en natuurlijk dus ratten.
0: Ja, ja, jij dacht meteen aan dit liedje trouwens, hè? Ja, die gaat wel binnenkomen,
2: precies,
0: denk ik.
2: Die ligt wel aardig voor de hand, toch? UB40.
0: Ja. Maar het kan er overal over gaan. Muizen, ratten, vlooien, wespen, kakkerlakken, muggen. Noem maar
2: motten?
0: Op. Motten,
2: nou,
0: ja.
2: Even verder geen voorzetjes.
0: 0592-33-11-88. Dat is in ieder geval ons telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen om je liedje door te geven. En ik ga eens even kijken wie ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag, met een hoek.
3: Goedemiddag, met Rien Dijkstra.
0: Dag, mevrouw Dijkstra. Ben jij een beetje kriebelig van ongediente? Of zeg je nee hoor, kan ik wel tegen?
3: Nee, de spinnen ben ik niet zo van.
0: Nee? Wat doe je ermee als je een spin ziet?
3: Nou, of ik pak de stofzuiger of mijn man die mag ze pakken.
0: Oh ja? Dan roep je Henk erbij.
3: Nee, Jan.
0: Oh ja, Jan.
2: Dat is een andere man.
0: Oh, bijna opa Jan. Ria, welk liedje kan ik noteren?
3: Beestjes van Ronnie's en de Ronnie's.
0: Oh ja. Beestjes. Ja, zeker. Je bent de eerste. Roep maar een letter, want dan kan ik het rad alvast klaarzetten met beestjes op de letter
3: R van Ria, Ronnie's.
2: Oh ja. Heel goed.
0: Hartstikke goed. Zet ik erbij. Dankjewel.
3: Is goed.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, met Rika.
0: Dag Rika. Van nou, Ria naar Rika.
4: Ik denk als we dat zouden, want ik had ook dat liedje van beestjes allemaal, hè? Allemaal beestjes.
0: Ja. Dus daar kan ik extra streepje achter zetten. Die komt sowieso
4: maar,
0: op de...
4: Ik had nog niet meer. Ik denk, die kwam het eerste naar boven. Ik denk, dat geven we die hem deur.
0: Ja, die komt op de R te staan, Rika. Ja. Oké? Okay?
2: Ook weer de R van Rika.
4: Ja.
0: Doe. Hoi met een hoek.
5: Met Ali.
0: Dag Aaltje, zeg er eens.
5: Ik heb zitten twee matten.
0: In mijn oude jas.
5: Ja.
0: Ja, die hè? Zetten we erbij, dankjewel.
5: Oké, doei doei.
0: Hoi met Anouk.
6: Goedemiddag met Marijke van Duin uit Zoetermeer.
0: Hallo.
6: Ik heb nog een ongedierte liedje.
0: Dat klinkt wel viezig, hè?
6: Ja.
0: Welke?
6: Ik zie een muis van Rudy Karel.
0: Waar?
2: Die is ook leuk.
0: Daar op de trap.
6: Ja.
0: Die bedoel je, hè?
6: Daar op de trap, ja.
0: Ja, nou daar. Maar Rijke, we zetten hem erbij. Dankjewel.
6: Oké, fijne uitzending. Doei.
0: Het gaat ons lukken, Herma, denk ik.
2: Ik denk dat we een heel eind gaan komen.
0: Ja, 05.

0: ervaart thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herma Boer.
5: Goedemiddag. Het openluchtzwembad in Emmen-Kompaskuurm was voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11 uur open gaan, dus er waren nog geen bezoekers, wel medewerkers binnen. Het zwembad bleef voorlopig even dicht. Of het vanmiddag nog weer open gaat, is op dit moment nog niet duidelijk. Emmen heeft weer een muziekkoepel die weer een tijdje mee kan. Het gebouwtje heeft een flinke opknapbeurt achter de rug. De muziekkoepel was er slecht aan toe en dreigde te verdwijnen. Maar de stichting Muziekkoepel Emmen Centrum die stak daar een stokje voor. Met behulp van in totaal 50.000 euro aan subsidies is de koepel compleet gerenoveerd. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht en de weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Ja, en geen lasbril, niet via een emmer water en ook niet door een cd'tje. Oogarts Stefan Brands van Treant drukt ons echt op het hart om veilig naar de zonsverduistering te kijken morgen. Een goedgekeurde eclipsbril is volgens hem de enige optie. Ja, want hij waarschuwt voor blijvende oogschade.
6: En dat kan dus resulteren in wazig zicht. Wat dan ook niet meer beter kan worden met een bril of contactlens. Of dat je echt een vlekje in beeld gaat zien wat precies in het midden zit. Of dat je vervormd beeld gaat zien. Dat betekent dat de lijnen niet recht zijn, maar dat daar een kronkel in zit.
5: Ja, nou, wil je nog meer tips en waar je dus op moet letten ook? Kijk dan vooral even in onze app en op rtvdrenthe.nl. Daar vind je een uitgebreid verhaal en natuurlijk al het andere nieuws.
7: Dankjewel, Herma. Het weer nog, Grieta Spannenburg.
8: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond ondergang nog een graadje of 16.
7: Een beetje bijzondere opdracht vandaag in de Slingerplaat. Wij zoeken liedjes waarin ongedierte bezongen wordt. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar mocht je een passend liedje weten, bel hem even door. 0592-33-11-88.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis mee met Golden eSIM.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
10: Wrestling met Golden eSIM.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. En hoe was het bij het ING servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

America op Radio Drenthe. Wij gaan zometeen een overzicht even laten horen van suggesties die zijn binnengekomen voor de slingerplaat. Maar eerst een liedje van het Drents Liedjesfestival van afgelopen jaar van Kunako.

0: Dat was een mooie editie dit jaar. Met mooie liedjes. Van het Drents Liedjesfestival. Het Songfestival Drenthe. Gunnar Koops deed mee met dit liedje. Won niet, maar liet wel een prachtig liedje na.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, wij zijn ongeveer al een half uur op zoek naar liedjes waar een ongedierte voorbij komt.
2: Als je het dan hebt over liedjesopbrengst, jeetje. En dan zeg ik nog, hè, van, nou, ik weet niet of we hem vol gaan krijgen met 26. Ongelooflijk, wat een creativiteit weer.
0: Fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Waarom nog even zoeken wij ongedierte liedjes?
2: Ja, we hadden een bijzonder verhaal bij ons op de website rtvdrenthe.nl over rattenvanger Ferdinand uit Nieuw-Buinen. Want die, nou ja, die vangt ratten, zoals gezegd natuurlijk. Maar hij haalde ineens 25 ratten in één keer onder een kippenhok vandaan in Oldambt.
0: Ja.
2: Daar heeft hij nog nooit meegemaakt dat hij zoveel ratten in één keer tevoorschijn haalde.
0: Nee.
2: Doet hij trouwens met getrainde honden en fretten. Die fretten gaan die gangen injagen, de ratten eruit. En dan grijpen die honden die ratten en dan is het einde verhaal.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Iedereen is een baas zo ook.
2: Nou dat.
0: Ja, het moet ook gebeuren.
2: Ja, maar goed, dit was
0: maar
2: dus
0: wij dachten meteen aan een liedje, All Right in the Kitchen. En toen dachten we, ja, daar kunnen we wel wat mee. Wij zoeken gewoon liedjes met ongedierte. En er zijn zoveel verschillende soorten, dus vul maar in. Nou, Ria belde ook, als eerste.
2: Ja, precies, maar ook Rika. En ook Rieks kwam er nog mee. Dus
0: oh ja, allemaal met dezelfde suggestie. Deze, hè?
3: Beestjes, op mijn dekels in mijn kussen, kijk maar.
0: Het was het eerste liedje waar zij allemaal aan moesten denken. Dus die verdient sowieso een plekje op het rad. Het rad met het alfabet. En omdat Ria als eerste belde, mocht ze de letter kiezen. De R heeft ze gekozen.
2: Klopt.
0: Dus Ronnie en de Ronnies en Ria en Rieks en Rika. Zo'n toepasselijke letter inderdaad. De beestjes.
2: Nou, ook meerdere mensen kwamen met deze suggestie. Ik kende het eigenlijk niet. Onder meer Bert kwam er mee. Vader Abraham met Ugge, Ugge, Ugge.
4: Ugge, Ugge, Ugge, Ugge, Ugge. Het stikt hier van de muggen.
2: Ik ken dit helemaal niet.
0: Ik wel hoor, ik wil gewoon meezingen.
2: Oké.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet alleen in het liedje te zitten. Want Leo kwam met het liedje Wind of Change van... De Scorpions.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dus die zetten we er ook bij. En een beetje in diezelfde lijn kwam ook Tina met...

0: Siske Draad.
1: Ik krijg toch allemaal de kleren van voor mij.
0: Volgens mij voor de rest niet, hè? Volgens mij zijn er voor de rest in het liedje wel, hè?
2: Ja, volgens mij ook, inderdaad. Ja. Want deze ligt misschien wel een beetje voor de hand. Kwam ook meerdere keren binnen. Martijn onder meer, Bert, Aaltje, Doris.
0: Ja, twee motten natuurlijk.
3: Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten...
0: Die hoort erop, hoor.
2: Ja. En de volgende, ik weet niet of ik het per se ongedierte vind... want het zijn ook wel indrukwekkende beestjes. Maar misschien valt het er wel onder. Eliska kwam met Owl City met Fireflies.
0: Oh, mooi.
4: You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell.
0: En dit bewijst weer waarom ik het rad zo mooi vind. Hè?
2: Ja.
0: Er komen zoveel verschillende liedjes. Dan komt Doris voorbij en dan krijg je dit erbij.
2: Ja, gaat alle kanten op.
0: Ja, en bijvoorbeeld misschien ook wel de Stones. Want André en Ina die dachten allebei aan dit liedje.
5: Don't say hi like a spider to a fly. Jump right ahead.
0: The Spire and the Fly van de Stones zetten we er ook op.
2: Hoe goed is jouw Spaans, Anouk?
0: Wat denk je?
2: Want dit is het Spaans voor een kakkerlak.
0: Nou, dat weet ik toevallig. Je hoort het al, hè?
2: Ja, La Cucaracha Rita kwam er onder meer mee. Ook weer goed gevonden.
0: Vind ik wel leuk. Hoor je ook nooit meer?
2: Nee.
0: Ja.
2: En deze gingen wij ook allebei echt op aan, ook gelijk. Hè? Joker kwam met een mooie suggestie van Alanis Morissette, Ironic. En dan denk je, waar zit dan dat ongedierte? Maar het is in één zinnetje in het liedje.
0: Oh, is ook zo'n mooi nummer.
2: Ja, ja, een black fly in je wijn wil je niet.
0: Nee, ah, die pliep je er even uit en dan weer. Nog eentje om het af te leren?
2: Oh ja, gaan we weer een heel andere kant op. Evert die belde net nog op de valreep en die kwam met Henky met dit liedje.
6: Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus.
0: Oh, we hebben ook veel verschillende ongedierte voorbij horen komen.
2: Ja.
0: Ah, nog, ik zeg wel de laatste, maar ik zie dat er nog iemand belt. Dus zullen we die dan nog even meenemen? Hoi met Anouk.
7: Roelie.
0: Dag Roelie. Jij mag dan de echte alle laatste suggestie doorgeven.
7: Let me tell you about the birds and the bees.
0: Ja, die hadden we nog helemaal niet.
7: Nou, dat dacht ik al.
0: Dank voor het doorgeven, Roelie.
7: Doei.
0: Nou, dan sluiten we nu de lijnen. We hebben meer dan genoeg.
2: Ja, bijen vind ik niet helemaal ongedierte, maar ik snap hem wel, want ze zijn best lastig soms.
0: Ja, daarom.
2: Ja, goed gevonden, Roelie.
0: Wij gaan keuzes maken.
2: Ja, op welke letter?
0: Ja.
2: Welk beestje op welke letter?
0: En dan pakken we het rat erbij en dan ga jij de beste slinger aan geven. En dan gaan we kijken wat het laatste liedje voor tweeën wordt. Met welk ongedierte liedje we eruit gaan.

0: Money for Nothing van de Dire Straits.
1: De slingerplaat.
2: Ene laatste plaat, want waar gaan we ermee uit? We hebben geen idee nog, maar we hebben wel een keuze gemaakt.
3: Ja, we hebben een hele lijst. Inderdaad, 26 letters. Gewoon gelukt.
2: Ja.
3: Natuurlijk. Ja. Jij wist het. Jij zei het al.
2: Komt
3: goed.
2: Elke keer als ik denk van, dat wordt lastig. Het komt altijd goed. Ja, uiteindelijk absoluut. Komt altijd alles goed.
3: Absoluut.
2: We hebben de R weggegeven. Dat weet je, die staat...
3: Ja, als ik hem daarop draai, dan weet de luisteraar ook gelijk welke het wordt.
2: Beestjes, want Ria gaf dat als eerste door. En daarna kwam die nog heel vaak binnen. Dus die is bezet. Maar die andere, ja, wij hebben een lijstje voor onze neus. Dus ja, draai maar. Ja, dan gaan we kijken waar die op uitkomt. En dan ga ik hem erbij zoeken. En dan wordt dat de eindplaat. Dank trouwens voor alle inzendingen. Wij werden weer blij verrast, hè, Herma?
3: Ja, zeker. Absoluut. Nou, het geen letter R, want hij stopt al eerder. We zijn beland... Ja, wat is dit? Is het de F of de G?
2: Ik denk de F, als ik zo meekijk, toch?
3: Ja, ik denk het ook. Okay. Ja, ik vind een beetje tussenin. Even kijken. Oh, we hebben daar al een klein stukje van laten horen. Dus dat vind ik wel leuk. De suggestie van Joke is het geworden.
2: Ik zie het. Peuteren in een glas wijn.
1: De slingerplaat.
2: Om ongedierte eruit te vissen. Wij komen uit op Ironic van Alanis Morissette. Komt-ie aan.

0: APO Sportief Spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Tina Turner samen met David Bowie en Tonight.
1: Vriendje of tombola.
0: Oh, nog een paar dagen en die tombola wordt steeds leger en leger.
2: Ja, en toch staan er ook best nog wel leuke prijzen, hoor.
0: Ja, zeker.
2: Kijk, die ballonvaart is er dan wel uitgegaan afgelopen weekend. Maar vanochtend heb ik toch ook weer een mooie... zo'n luchtbed, zo'n slipperluchtbed.
0: Oh ja, zo'n
2: oplaas. Het is misschien niet een prijs met superveel waarde in geld. Maar echt wel een heel leuk ding.
0: Ja, maar er zit ook nog wel een dinerbon in. Dat lijkt mij dan weer
2: heel leuk om te groeien.
0: Om te winnen.
2: Ja.
0: Er ging bij Wim een stickerpakket weg, hè?
2: Ja.
0: Nou, deze hele zomer zijn we er gewoon fantastische prijzen te winnen bij Tientje of Tombola. Hoe werkt het? We hebben zometeen een vraag. En als je het antwoord weet op die vraag, dan kan je bellen 0592-331188. En kom je erdoor en is je antwoord goed, dan mag je kiezen. Of je kiest voor een tientje en dat storten we dan direct op je rekening. En dan kan je doen en laten ermee wat je wil. Of je zegt, nou, ik wil wel een gokje wagen. En laat Herma maar slingeren aan die tombola. Een grote soort kauwgomballenmachine is het.
2: Ja.
0: Met allemaal balletjes met prijzen. En dan is maar afwachten wat eruit rolt. En dan kan dus een beste prijs zijn.
2: Is er eigenlijk al voor het tientje gekozen deze zomer? Ja?
0: Ja. Van de week nog, geloof ik. Iemand die wilde het graag overmaken aan een goed doel.
2: Oh, wat mooi.
0: Ja, dat kan
2: natuurlijk ook.
0: Dat
2: kan dus ook.
0: Je bent helemaal vrij daarin.
2: Ik vind de tombola wel gezellig, dat moet ik wel zeggen.
0: Altijd benieuwd.
2: Ik wil verder niet sturen, maar we vinden het altijd wel heel gezellig.
0: Ja, maar er zit echt van alles in. Hè? Sleutelhangers zitten erin. RTV Drenthe, een pet heb ik vorige week weggegeven.
2: Oh ja.
0: Maar wat ik al zei, een dinerbon zit erin. Toegangskaarten voor leuke evenementen bij ons in de provincie.
2: Okay.
0: Er zit echt van alles nog in.
2: Nou.
0: Jij hebt de vraag voor je neus.
2: Klopt.
0: Lanceren maar.
2: Ik denk dat die te doen is, zeg ik alvast. Want wat we graag willen weten is, waar staat het gemeentehuis van de gemeente De Wolden?
0: Als je het antwoord weet, kan je nu bellen.
1: Vriendje op tombola.
0: Weet jij waar het gemeentehuis van De Wolden staat? Bel dan nu als je mee wilt doen met Tientje of Tombola 0592-33-1188. Dit is Mooi Wark. Op Radio Drenthe natuurlijk.

0: met Quinn, Clark en Hilman op Radio Drenthe. Vriendje of tombola. Lukt het, Herma?
1: Ja, we zaten nog heel gezellig te kletsen. En toen moest ik ineens allerlei dingen doen. En dat komt goed.
0: Ja, je hebt de juiste microfoon. Tenminste, ja. De microfoon om van je vaste plekje weg te gaan. Ja. In de hoop natuurlijk dat je naar die tombola kan lopen.
1: Maar dat is even afwachten nog.
0: Ja, want dan moet ik eerst even van Annelies horen wat het antwoord is. Annelies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Dalepeel.
0: Ach, en wat was je aan het doen in Dalepeel?
2: Niet zo heel veel nog. Ik heb vanochtend gewerkt. En ja, nou nog niet zo heel veel. Aan de RTV Drenthe luisteren natuurlijk.
0: Oh, heel goed. Ja. Hey, en wat doe je voor werk, Annelies?
2: Ik werk bij een meubelzaak als interieurverzorgster.
0: Oh, oké. Okay. En dat doe je elke ochtend of niet?
2: Ja, 4 dagen ochtend in de week.
0: Oké, okay. En alleen of met iemand?
2: Dinsdag doe ik het met nog iemand.
0: Oh, dat is wel
2: en
0: zo
2: gezellig.
0: En de rest
2: van de week doe ik het alleen.
0: Dat is wel zo, toch? Wel zo gezellig met z'n tweetjes.
2: Ja. Ja.
0: Ah, nou goed. Hey, en je hoorde Herma een vraag stellen. Waar staat het gemeentehuis van de Wolden? En je dacht, dat weet ik.
2: Ja, klopt. Zuidwolde.
0: Ah, hartstikke goed. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Oh. Ja, dankjewel.
0: Sowieso iets gewonnen, Annelies. Wil jij een tientje? Of wil je inderdaad dat Herma naar de tombola loopt om te kijken wat voor prijs daar erin zit voor je?
2: Ik ga voor de tombola.
0: Ja, dat had je al gehoopt, Herma.
1: Zeker, ik loop al.
0: De tombola, die steeds leger en leger wordt. Je kan de balletjes bijna tellen, want het is de laatste week.
1: Zal ik maar gelijk het muntje erin doen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Annelies, wat jou betreft?
2: Ja, zeker.
1: Ja, nou, hij komt er al aan.
0: Herma gaat al bijna door de knieën voor je.
1: Nou, ja, dat balletje is toch een beetje laag daar onderin. Hè? Dus, en dan moet ik weer met die ene hand... Ik vind het altijd ingewikkeld hoor, met de microfoon erbij. En dan een heel klein papiertje met heel veel letters. En die draait niet de goede kant op. Nou, we hebben een sleutelhanger microfoon RTV Drenthe.
0: Nou,
2: ach, leuk.
1: En die zijn ook echt heel leuk.
0: Die heb ik ook, Annelies.
1: Ja, ik zoek hem hier ook. Ik zie hier alleen de bartjes. Die zijn ook heel leuk trouwens. Maar nou, ik zie hem zo niet, maar hij is echt heel leuk.
0: Ja.
2: Nou, dat kan er mooi aan de sleutelbos.
0: Ja, precies. Collectors item. Heel veel plezier ermee. Blijf lekker aan de lijn. Dan regelt Herma hoe je die sleutelhanger tot je krijgt. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Doei, doei.
2: Ja, dankjewel. Doei.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Bijna 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
5: Neil, goedemiddag. Een mobiele flitspaal die vorige week in Hollandse Veld is geplaatst, is nu al vernield. De flitspaal stond sinds donderdag aan de Riekshoogtendijk, maar zaterdagochtend was de flitser compleet vernield. Mogelijk door een explosief. Omwonenden zeggen een harde knal te hebben gehoord. Het Openbaar Ministerie is eigenaar van de mobiele flitspalen en die laat weten aangifte te doen. Hoe groot de schade is, kan het OM nog niet zeggen. En wie er achter de vernieling zit, dat is nog niet bekend. Een automobilist is vanochtend gewond geraakt in Roswinkel. Op de Roswinkelerstraat ging het mis toen de auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in Roswinkel was tijdelijk dicht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het openluchtbad in Emmekompaskuum was voorlopig dicht vanwege een vreemde lucht. Meerdere mensen bij het bad werden vanochtend duizelig. Een van hen is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ja, waarschijnlijk is de vreemde lucht veroorzaakt door twee stoffen die niet samen hadden mogen komen. Het zwembad zou om 11:00 open gaan, dus toen dat gebeurde waren er nog geen bezoekers binnen, alleen medewerkers. En het zwembad is inmiddels weer open. En Emmen heeft weer een muziekkoepel die een tijdje mee kan. Het gebouwtje heeft een flinke opknapbeurt achter de rug, want die muziekkoepel was er slecht aan toe en dreigde te verdwijnen. Maar de stichting Muziekkoepel Emmer Centrum stak daar een stokje voor. Met behulp van in totaal 50.000 euro aan subsidies is de koepel compleet gerenoveerd. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Herma. Het weer nog, Rita Spannenburg.
7: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond ondergang nog een graadje of 16.
6: Wie weet ligt er wel goud bij jou om de hoek? Nelly vertelt er zo meer over.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Bijna elke dag is het wel een dag van. Vandaag is het trouwens de dag van de staaldrum. Dat je er even aandacht voor hebt. Maar komende zondag is er eentje die eigenlijk wel heel toepasselijk is voor onze provincie. Het is dan namelijk de dag van het hunebed. Nou, daar moeten we natuurlijk iets moois mee doen. Nella Houtman die weet alles van een speciale fietstocht die komende zondag georganiseerd wordt. En ik heb Nella nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar gaat die fietstocht langs?
1: Die fietstocht die start in Amlo en die maakt dan een ronde. Eerst door het Kniphorst Strubbenbos. Dus door een mooi archeologisch gebied met heel veel prehistorische bezienswaardigheden. En vervolgens gaan we een beetje lager langs de Hondsrug naar het zuiden en iets hoger over de Hondsrug weer terug naar Amlo.
0: En hoeveel kilometer heb je dan erop zitten?
1: Nou, ongeveer 23 kilometer.
0: En welke hunebedden doe je dan aan?
1: We beginnen bij D8, we doen D7, D10, D12 en D13. We hebben dus totaal 5 hunebedden en we blijven ook stilstaan bij de Galgenberg. Want die heb je ook heel veel in het Strubben Kniphorstbos.
0: Ja, want het is niet alleen fietsen, hè? Het gaat ook om de verhalen. Want hoe ziet de fietstocht eruit?
1: Ja.

Ja. We gaan 6 keer stoppen en daar hebben we verschillende verhalen over. Hoe lees je het landschap? Hoe is dat zo ontstaan? Dat is natuurlijk een hele rijke geschiedenis daar in dat gebied. En bij de Hunebedden is ook heel veel te vertellen. Hoe hebben ze in hemelsnaam ooit kunnen bouwen 34

0: mens heeft heel lang gedacht dat hunebedden zijn ontstaan door reuzen, de huinen. En die gingen knikkeren met stenen en zo zijn hunebedden ontstaan. Maar er zijn ook veel duivelsverhalen, witte wievenverhalen. Ik ga één wit wiefverhaal vertellen.
1: Ja, ergens weet ik iets van een witte wieven en goud en een hunebed. Wat was dat ook alweer?
0: Ja, dat klopt. De witte wieven die zouden, de duivel zou erin wonen. En de witte wieven die zouden daar hun gouden en dure sieraden verstoppen.
1: Ja, ik vind het fantastisch die verhalen te horen. Dat ga je dus tijdens die fietstocht horen. Je moet je eigen fiets meenemen, begreep ik. Hoe laat vertrekken jullie?
0: We vertrekken om 10:00 en we hopen dan om 14:00 weer terug te zijn.
1: Oké, en hoeveel mensen kan je gebruiken?
0: 15 of 20, zoiets. Ja.
1: En aanmelden van tevoren is wel even van toepassing.
0: Zeker, ja. Dan weten we een beetje waar we aan toe zijn.
1: En hoe kan ik me aanmelden?
0: Bij Drents Landschap op de website.
1: En dan vind je wel gewoon een aanmeldknop voor deze speciale fietstocht?
0: Ja.
1: Nou, wat leuk. En zijn er nog kosten aan verbonden of niet?
0: Er zijn geen kosten aan verbonden. We vinden het wel heel aardig als mensen na afloop een donatie willen doen voor het natuurfonds van het Drents Landschap. Maar vooraf zijn er geen kosten voor deelneming.
1: Hartstikke leuk. En het wordt fantastisch weer, dus helemaal goed.
0: Ja, het ziet er goed uit, hè? Droog en een redelijke temperatuur.
1: Ach, heerlijk, fiets voor je. Nella, dankjewel. Veel plezier alvast zondag, maar dat gaat wel lukken, denk ik.
0: Dankjewel.
1: Doeg.

En Cherries, het zit er alweer bijna hoor. Het is alweer bijna 3 uur. René Steenbergen komt zo en hij laat je heel veel muziek horen. Uit de jaren 60 en 70 onder andere. Veel plezier erbij. Tot morgen. Mooie dag nog.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazina Veen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazina Veen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
10: Interpolis. Glashelder.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Daar gaat hij dan.
13: Radio Drenthe.
14: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Meteen een vrolijk begin van het 60s en 70s uurtje met deze van Chicory Tap uit 1972 en Son of My Father.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, als die eerste klap dan meteen al een vrolijke klap is, dan kan er met dit uurtje niet zoveel misgaan, hè? Dat lijkt mij wel duidelijk. Een mooie entree van het dagelijkse jaren 60 en 70 uurtje op Radio Drenthe. Fijn dat je er weer bij bent. Leuk dat je luistert. Mooi dat je weer van de partij bent. En het belooft een mooi uurtje te worden, kan niet anders zeggen. Zal ik je daar alvast vier kleine bewijsjes van laten horen? Hè? Vier fragmentjes van klassiekers die je voorbij gaat horen zeilen tussen nu en vier uur. Nou, bijvoorbeeld deze van de Hollies. En ook Cloud.

En deze van Harpo. Movie star, oh movie star. Je gaat ze verderop in dit uur allemaal in hun geheel voorbij horen komen. Verder ook nog 3 liedjes uit de top 40 van deze dag in 1967. Het ultieme flower power jaar, de Summer of Love. Nou, misschien horen we dat ook wel een beetje terug in de 3 liedjes die ik zo meteen voor je op een rijtje ga zetten. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Verder ook een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst, de Drentse Duizend. En aan het eind van het jaar 2 pareltjes uit onze jukebox. En die 2 pareltjes hebben dan weer alles te

Met de dag van vandaag in een bepaald jaar, waarin de eerste stappen worden gezet voor wat later een legendarisch album zal worden, wat iedereen wel in zijn platenkast heeft staan. Ik leg je het straks allemaal uit. Eerst maar eens even Herman's Hermits. Dit is

Bleek uiteindelijk een eendagsvlieg te zijn. Ondanks het feit dat Frida van ABBA in het achtergrondkoortje zat. Nou, dat heeft allemaal niet geholpen aan een glansrijke carrière. Maar dit werd wel een wereldhit. Harpo en Movie Star. En ook nog Herman's Hermits daarvoor met No Milk Today. Het is 3 liedjes over 3 en dat betekent de archieven. Die gaan we weer opengooien. Kijk wat er gebeurd is op deze datum door de jaren heen. Nou, zo is het op deze dag in 1962 dat de tweede single van The Beach Boys binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat is deze. Come on.

0: Caravan Safari blijft uiteindelijk op nummer 14 steken in Amerika. Het liedje is geschreven door Brian Wilson, Pete Wash opperhoofd en zijn neef Mike Love. Dan deze dag in 1964, dan gaat in Amerika de eerste Beatles-film in première.
1: There are four guys named John, Paul, George and Ringo.
2: Are you a mod or a rocker?
3: No, I'm a mocker.
1: And they've just decided, for the first time, they're going to break all the rules. Miramax Films is proud to present The Beatles as you've never seen them before.
4: I mean them.
5: Yeah, that's what they all say these days. You know,
1: a Hard Day's Night.
0: Ja, A Hard Day's Night gaat tegelijk in 500 Amerikaanse bioscopen draaien. In de eerste week brengt de zwart-wit film een recordbedrag van $1.3 miljoen op. En er is meer Beatle-nieuws, maar dan exact 2 jaar later, want op deze dag in 1966 arriveren de Beatles op het O'Hare Airport in Chicago voor hun allerlaatste Amerikaanse tour. En tijdens de persconferentie biedt John Lennon zijn excuses aan voor zijn uitspraak dat de Beatles even populair zouden zijn als Jezus Christus. Dat heeft hij in een interview met een Engelse krant beweerd.
6: No, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this.
0: Ja, ik wou dat ik mijn grote mond had gehouden. Dan komt het eigenlijk een beetje op neer, zegt John Lennon. Het is allemaal uit zijn verband gerukt. Nou, de Amerikaanse tour van de Beatles die begint op 12 augustus 66 in Chicago en eindigt zo'n 2,5 week later in San Francisco. En daar maken de Beatles bekend dat ze gaan stoppen met live optredens, want ze zijn het zat om alleen maar in vliegtuigen te zitten, snel een optreden te doen, weinig rust te hebben. Het wordt tijd voor andere dingen, vinden ze. Nou, voorlopig neemt de groep na die tour een paar maanden vrij. En pas eind november 66 komen ze weer bij elkaar in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen. En daar gaan ze beginnen aan Strawberry Fields. Dan naar de sport, de sportwereld, judo. Naar Wim Ruska, die vaak in de schaduw staat van die andere judo-grootheid.
7: Gezing was dus de eerste die eigenlijk de Japanners onttroond had. En dat is dus eigenlijk de reden waarom ik dus altijd in zijn schaduw zit te werken.
8: Lijkt mij vervelend.
7: Ja, ergens wel natuurlijk.
0: Ja, niettemin wordt Wim Ruska op deze dag in 1967 wereldkampioen. En dan aan deze dag 1972, dan wordt Ameland getroffen door een zware windhoos. Deze badgast, die is er getuige van.
9: Ik denk, en nou ren. Dus toen ben ik uit het water met heel hard gerend naar het tenthuisje en naar binnen. En toen begon het echt nog veel meer te razen weer om me heen. Een soort geloei. De wind loeide gewoon. Het was echt angstaanjagend.
0: Ja, camping Duinoord verandert in een ravage. 4 toeristen, waaronder 2 kinderen, komen om het leven. 50 mensen raken ernstig gewond en tientallen anderen raken lichtgewond. Caravans en tenten worden de lucht ingeslingerd en sommigen komen 2 kilometer verderop pas weer op de grond terecht. De schade van het hele spektakel bedraagt $1.5 miljoen dan nog. En dan nog even naar deze dag 1973. Dan komt dit liedje van Ria Valk op nummer 38 binnen in de top 40.

Ik ben zo bang is geschreven door Ria's producer Peter Koelewijn. Hij is door platenmaatschappij Phonogram gevraagd om haar carrière een nieuwe impuls te geven. Nou, dat lukt met dit liedje niet heel erg. Het komt uiteindelijk niet verder dan de 22e plaats. Nou, dan maar eens even naar wat succesvollere top 40 noteringen uit de lijst van deze dag in 1967. Dat was natuurlijk het jaar van de Summer of Love. Het was een en al love, peace en happiness in de hitlijsten. Ja, dat hoor je ook al een beetje terug in de drie liedjes die ik voor je heb uitgekozen uit die lijst en die ik voor je op een rijtje ga zetten. Zometeen Dave Davies en The Death of a Clown. Daarvoor nog Van Morrison met zijn oude bandje Them en Gloria. En eerst, ja, veel flower power-achtiger dan dit wordt het niet. Hier zijn de Beatles en All You Need Is Love.

0: Portefeuille? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Het is een paar seconden over 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De flitspaal die pas een paar dagen langs de Rijkshoogendijk in Hollandse Veld staat, is vlak na de plaatsing al vernield. Het Openbaar Ministerie noemt het slecht voor de verkeersveiligheid, omdat die palen op plekken staan waar vaak te hard gereden wordt. De muziekkoepel in het centrum van Emmen is helemaal opgeknapt. Het monument was in slechte staat, maar met onder andere een nieuw dak en wat andere renovaties kan de koepel er weer even tegenaan. En het openluchtzwembad in Emmen Kompas is vanmiddag gewoon open gegaan. Vanochtend werd er een vreemde lucht geroken en werd een aantal mensen duizelig. Nadat de brandweer geconcludeerd had dat het veilig was, konden de mensen rond 1:00 weer een duikje nemen. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. En dan naar het weer, Grita Spannenburg.
6: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond ondergang nog een graadje of 16.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati.

0: was ooit de eerste en enige nummer 1 hit voor de Hollies hier in Nederland. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Onmogelijke titel, toch een grote hit. Daarvoor nog Smokey Robinson and the Miracles met The Tracks of My Tears. En ook nog Cloud and Save Me.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, geloof mij op mijn prachtige blauwe ogen. Maar het is echt waar, hier achter de schermen bij Radio Drenthe zijn de allereerste voorbereidingen alweer een heel klein beetje begonnen. Voor onze ultieme eindejaarslijst, de Drentse Doezend. Want ja, let maar op, hé. Jongen, volgende week begint het gewone leven weer zo'n beetje. En dan zit je ook altijd weer heel snel richting die eindejaarsperiode. Dus nou, we zijn er niks te vroeg mee, denk ik. Tussen kerst en oud en nieuw gaat het weer gebeuren. De Drentse Doezend, de 1000 favoriete liedjes van onze luisteraars gaan we dan weer op een rijtje zetten. Ja, in het kader van de voorpret, die hebben we eigenlijk de hele zomer al een beetje. Op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 in het programma van Jeffrey Verdel. Die daarin de opvallende zaken uit 5 jaar Drentse Doezend op een rijtje zet. Ja, 5 edities hebben we al achter de rug. Dus ja, dan kun je allerlei ingewikkelde grafiekjes en statistieken maken. Kun je leuke dingen uithalen. Toen dacht ik, ja, dat is leuk op de zaterdagmiddag. Maar daar kan ik in mijn 60s en 70s uurtje natuurlijk ook wel wat mee. Nou, vaste klanten in de Drentse Doezend de afgelopen jaren met meerdere klassiekers. Dat zijn wel de Bee Gees. En vandaag heb ik eens even gekeken naar Spicks en Specks. Hoe stond het daar eigenlijk mee de afgelopen jaren? Nou, eigenlijk best wel goed. Kan niet anders zeggen. Altijd in de top 100 gestaan. 2022 stonden ze op nummer 77. Een jaar later gingen ze nog iets verder omhoog naar 72. Het jaar daarna, 2024, gleden ze weer een eindje naar beneden, 82. En het afgelopen jaar nog op 93. Dus nog steeds bij die bovenste 100. Maar gaat dat dit jaar ook gebeuren? Dat horen we eind dit jaar natuurlijk weer. Als de Drentse Doezend editie 2026 uitgezonden wordt. En die gaan we weer samenstellen aan de hand van jullie stemlijstjes. Medio november is het weer zover. Dan gaan we de hele stemweek weer op poten zetten. Nou, dat leg ik je tegen die tijd allemaal wel uit. Maar in het kader van, nou, misschien wel de voorpret en een mogelijke suggestie voor je stemlijstje alvast. De Bee Gees dus. Dit is Spicks & Specks.

moet nog heel gek lopen, wil dit de komende editie niet weer in de Drentse Doezen staan. Dit is wel zo'n vaste klassieker. Maar we gaan het zien aan het eind van het jaar. Het is maar even een idee, misschien een suggestie, die je alvast even in je achterhoofd zou kunnen houden voor je stemlijstje. Maar dat is pas over een maand of drie dat dat allemaal speelt. Spicks en Specks van de Bee Gees. 4:10 is het daarmee. En dat is alweer een tijd, de tijd om de jukebox tevoorschijn te rijden. Even uit de hoek van de studio te halen. En ja, voor de aanleiding voor de twee klassiekers uit de jukebox neem ik je mee terug naar deze dag in 1969. Want dan is er een gezellige boel in de Columbia Studios in New York. Paul Simon en Art Garfunkel die gaan daar dan bezig met de allereerste voetstapjes die uiteindelijk zullen leiden tot een klassiek album dat heel veel muziekliefhebbers in de kast hebben staan. Dan heb ik het over wat hun vijfde studioalbum zal worden. Bridge Over Troubled Water. Nou, op deze dag in 1969 dan zitten de mannen nog een beetje in de demofase. De echte opnamen die beginnen pas aan het eind van het jaar, oktober, november zo'n beetje. En dan komt begin 1970 dat album uit, groeit uit tot een joekel van een albumklassieker. 6 weken nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst en eigenlijk over de hele wereld een groot succes. En dus ook een mooie aanleiding voor ons om twee liedjes van dat album uit de jukebox te gaan toveren. Nou, dan ontkom ik er natuurlijk niet aan om een prachtige titelstuk te gaan draaien. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst pak ik een andere albumtrack en daarvoor zet ik nu de naald op de plaat. Dit is Keep the Customer Satisfied.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bij BT&H Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&H Haas, bron voor goedboeren.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: was destijds de eerste grote hit voor de Rubettes hier in Nederland. Dan hebben we het over 1974. Sugar Baby Love.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Tweede uurtje van dit spectaculaire radioprogramma, waarbij heel Drenthe er natuurlijk alweer op zit te wachten. Straks na 16:30 spelen we weer een rondje tientje of tombola. En nou, laten we hopen dat het daarin een beetje beter gaat dan de afgelopen rondjes. Qua dikke prijzen, want het hield vandaag niet echt over. Nou, straks de administratie maar eens even doornemen. En hopelijk kunnen we weer een balletje uit de machine halen. En iemand blij maken met een leuke prijs. Dat doen we straks na 16:30. Maar eerst de andere zaken.
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, dit is wel bijzonder pijnlijk dierennieuws. Want twee 18-jarige inbrekers in Den Helder, die hadden afgelopen weekend een wel hele ongelukkige verstopplek uitgekozen toen de politie eraan kwam. Ze doken namelijk de bosjes in en kwamen toen vol in een wespennest terecht. Ja, nou, daar werden ze onder de bulten uitgeplukt. Ze zijn toen even nagekeken en ook meteen vastgezet. Ja, het is ook niet zo gek, want de wespen heb je deze periode echt overal, zegt deze expert.
4: Ook door de droogte, hè? Want vorig jaar was er heel veel regen dit voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen met op campings. Nee, er zitten wespennesten in de grond. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. En dat soort dingen die goed beschut zaten. En als je niet weet of je allergisch bent, en je krijgt dan in één keer 5 tot 10 steken, ja, dan moet je heel rap wezen.
0: Ja, oppassen geblazen dus. Nou, over een maand of twee is dat wespenseizoen weer voorbij. Kunnen die twee inbrekers misschien een nieuwe poging wagen? Wie weet. In dit geval was het in elk geval wel. En ik maak hem gewoon eigen schuld, dikke bult. Ja, dat is weer een goede gescoorde grap voor vandaag. Dan even wat anders. Dit legendarische reclamespotje uit de oude chocoladedoos.
5: Onze familie is rijk aan traditie. Zondags eten bij oma. Grapjes over de erfenis. En after eat.
6: Tja.
5: De laatste after eat is altijd voor James. Onze trouwe butler. Als blijk van dank voor zijn goede diensten. After Eight. Beter gezelschap is er niet.
0: Ja, ken je dit nog? Jawel toch? After Eight, dat super oudbollige chocolaatje met muntvulling. Nou, het bestaat inmiddels al 64 jaar. De smaak is nooit veranderd. Maar er komen nu wel 3 nieuwe varianten bij. Sinaasappel, framboos en het onvermijdelijke karamel. Ja, nou ja, ieder zijn ding zullen we maar zeggen. En aan de andere kant, ach ja, als de basis maar chocola blijft, hè, want daar is volgens mij echt iedereen gek op.
7: Ik kan echt op de bank zitten, zo'n chocolade, helemaal. Een vriendin van mij is diëtiste en die zei tegen mij, Ronald, als je de volgende keer weer zo'n craving krijgt als je op de bank zit met zo'n chocoladereep, weet je wat je dan moet doen? Ik zei, nou, dan moet je je telefoon op timer zetten op een kwartier. Dan wacht je een kwartier en na een kwartier is die craving weg. Ik zei, ja, dag. Ik zei, nee, dat is echt. Probeer dan maar. Zo, oké. Okay. Dus de eerste volgende keer zit ik weer op de bank met zo'n Tony Chocolonely die met me praat. Down in je back, down in je back. Shut the fuck up, ik ga dit proberen. Dus ik zet mijn telefoon op kwartier op timer en ik wacht een kwartier. En na een kwartier, sfeertje, is die craving weg. Werkt echt. Ik had alleen wel al het meubilair in mijn woonkamer kapot geslagen. In 14 minuten 57. Want ik moet iets in mijn bek hebben, hè.
1: Steenberg.

0: kent het ook altijd meteen. Ilse de Lange en Something Good.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, snel naar de avonduren van Remco. Mooi Remco, waar ben je terechtgekomen?
3: Ja, goedemiddag René. Ik ben aankom in M bij kringloopwinkel Dorcas. En ja, daar zoek ze een nieuwe voorzitter. En bij mij zit de huidige voorzitter, Meindert van der Kraats. Ja, is het tijd om te stoppen?
4: Ja, dat vind ik wel. En dat vind ik al een tijdje. Ja. Maar het valt niet mee om een nieuwe voorzitter te krijgen. Moet ook naartoe gewerkt worden natuurlijk. Ja. En ik heb de leeftijd van 80 jaar bereikt.
3: Ja, kijk aan, dat wordt er wel een keer wat. Hè?
4: Ja, en dan moet je ook aan dingen denken die... Ja, niet alleen niet meer vrijheid, maar toch wel meer vrije bewegen.
3: Ja, want het is een hele taak, voorzitter van zo'n kringloopwinkel.
4: Nou, kijk, fysiek niet natuurlijk. Maar het is wel iets wat je constant bezighoudt. Het loopt allemaal gewoon door de problemen, de feestelijkheden, de vergaderingen, dus noem maar op. En je blijft ermee bezig.
3: Maar goed, het is ook wel mooi vaak, denk ik. Want wij moeten nou een reclame voor maken. Ja. Dus waarom moet mensen voorzitter worden van Dorcas hier in M?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou, in de eerste plaats, het is een heel leuk team. We hebben een ontzettend leuk team. Ook als bestuur of kernteam, net zoals je het noemen wil. En we hebben een hele club van fijne medewerkers. En wat ook leuk is, het is zeer gevarieerd. De kringloopwinkel zegt het al eigenlijk. De spullen die binnenkomen, de spullen die eruit gaan, de klanten die komen. Je krijgt als voorzitter toch wel overal mee te maken.
3: Ja. Je bemuit je overal met haar?
4: Ja, je wil niet te bemoeizuchtig zijn, maar het is wel zo dat je graag de vinger aan de pols houdt.
3: Ja, dan mag je eigenlijk niks ontgaan ook.
4: Nee, dat wordt ook van je verwacht eigenlijk.
3: Nou is Dorcas niet zomaar een kringloopwinkel. Hè? Het is wel een bijzondere kringloopwinkel. Kun je kort het verhaal eens neerzetten?
4: Ja, er is een meneer geweest. Dat is meneer Dirk-Jan de Groot. Die heeft het opgericht 45 jaar geleden. Die man die heeft ons... Als je leest over zijn leven, dan heeft hij ontzettend veel energie gehad. En ook overal achteraan gezeten. Het is werkelijk heel bewonderenswaardig. Maar goed, de kringloopwinkel Dorcas. Wij bestaan uit 44 winkels in Nederland.
3: Ja. Dus je hebt ook meerdere in Drenthe, hè?
4: Ja, meerdere in Drenthe. En niet alleen kringloopwinkels, maar ook men gaat dus achter donaties aan, achter giften, bedrijven. En daar komt de grootste omzet.
3: Ja, en waar giet dat geld allemaal heen?
4: Dat geld dat is dus in principe bestemd voor projecten die wij hebben in Oost-Afrika, Oost-Europa, Midden-Oosten. Daar hebben wij landendirecteuren. En het zijn allemaal lokale mensen. Die dus voor ons de boel regelen daar. En dan gaat het niet om even een nood te lossen voor 5 minuten of voor een dag. Nee, we willen daar werkelijk wat betekenen, zodat die mensen daar ook wat aan hebben, dat ze ermee door kunnen.
3: Ja, dus het doel is echt om mensen over de hele wereld haast te helpen. Mensen die er behoefte aan hebben.
4: Dat klopt. En verder hebben we dus ook contact met verschillende bedrijven of instellingen die daar al werken. Daar doneren we ook aan. Dus eigenlijk overal waar hulp is, daar willen we wel helpen, indien mogelijk. En maar dan, christelijke organisatie. En er wordt ook gevraagd van de voorzitter. Oh ja. Ja, het is niet zo dat iedereen hier christelijk moet zijn, dat niet. We nemen graag iedereen aan als vrijwilliger. Maar we vragen wel respect voor de religie op zich. Maar van de voorzitter vragen we wel iemand met een christelijke achtergrond.
3: Ja. Nou ben je al denk ik, ja, je bent wel langer op zoek naar een voorzitter. Waar kunt mensen solliciteren, zal ik het zomaar zeggen? Ja.
4: Ze kunnen sowieso zo binnenlopen. Het mooiste is dat ze even een afspraak maken, telefonisch. Het telefoonnummer staat op de website. We hebben een website in Dorcas Emmen, waar alle gegevens op staan. Wat dat betreft hoeft er niks in de weg te staan om contact op te nemen.
3: Ja. En blijf je dan zelf een beetje metkieken of hoe werkt dat?
4: die kans is natuurlijk heel groot. Maar kijk, het is wel zo. De rest van het bestuur moet met die meneer of mevrouw werken.
3: Ja.
4: Dus dat is het belangrijkste.
3: Nou goed, Meijndert. Ik hoop dat het wat oplevert. René, ja. Mensen kunnen solliciteren, kunnen hier altijd binnenlopen. En ik hoop maar dat goed komt binnenkort. En dat Meijndert van de hele dag kan genieten.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

was ook acteur en af en toe dan zong hij zijn deuntje. Deze Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Daarvoor nog Hans de Boy en Annabel. Het wordt niets zonder jou. Zo kruipen we langzaam maar zeker richting dat tijdstip van 16:30. En dan weet je wat dat betekent in deze zomerperiode. Dat betekent dat we na 16:30 weer een rondje tientje of tombola gaan spelen. Gaan we vandaag een tientje naar iemand overmaken of komt er een dikke pries uit die ballenmachine? Dat hoor je straks. Na de 3 degrees, giving up, giving in.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
3: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Het is een paar tellen over 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De flitspaal die pas een paar dagen langs de Riekshoogtendijk in Hollandse Veld stond, is vlak na de plaatsing al vernield. Het Openbaar Ministerie noemt dat slecht voor de verkeersveiligheid, omdat die palen op plekken staan waar vaak te hard gereden wordt. De muziekkoepel in het centrum van Emmen is helemaal opgeknapt. Het monument was in slechte staat, maar met onder andere een nieuw dak en wat andere renovaties kan de koepel er weer een tijdje tegenaan. En een grote teleurstelling in Hooghalen nadat vandalen daar het kabouterpad hebben gesloopt. Zo werden bordjes uit de grond gerukt, in brand gestoken en op de snelweg gegooid. De inwoners van het dorp zijn vastberaden om alles te herstellen. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan voor het weer naar Grieta Spannenburg.
6: Er staat vanmiddag een matige noordelijke wind en er is veel zonneschijn. Er schuiven wat platte stapelwolken voorbij die geleidelijk aan helemaal verdwijnen. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 23 graden. Een beetje hoog in het zuiden, een graadje frisser in het noorden van Drenthe. Nou, vanavond is het zonnig en rond zonsondergang nog een graadje of 16.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
12: Download de app of ga naar Golden eSIM.

Even een beetje wegzwijmelen, niet te veel. Met Exile en Kiss You All Over. En daarvoor nog Phil en Phil. Oftewel Philip Bailey, die ken je nog van Earth, Wind and Fire. En Phil Collins, nou die kennen we vooral van Phil Collins. En anders wel van Genesis. En Easy Lover. Vriendje of tombola. Ja, je voelt het alweer, hè? Er heerst weer die nerveuze spanning in de Drentse lucht. En dat is logisch, want we gaan het weer spelen. Tientje of tombola. Het spelletje waarmee je een tientje overmaakt kunt krijgen op je rekening. Dat is gisteren is dat nog gebeurd trouwens. Ja, even kijken, wie was het ook alweer? Via Bremer. Die heeft gisteren gekozen voor tientje. Die dacht, ik neem het zekere voor het onzekere. En het zijn dure tijden. Het leven is al duur genoeg. Ja, daar is best iets voor te zeggen. Ik snap dat wel, ja. Aan de andere kant is het ook zo, de meeste mensen die kiezen voor een balletje uit de machine. Want ja, dikke kans dat daar iets uitkomt wat meer waard is dan een tientje. Dat is geen zekerheid, want voor hetzelfde geld is het een balpen of een sleutelhanger. Maar goed, er komt eigenlijk altijd wel iets leuks uit. Al hield dat vandaag niet over, moet ik zeggen hoor. Vanochtend in alle vroegte bij Judith. Nou, dat was dan nog wel leuk, hè? De opblaasbare RTV Drenthe slipper. Een soort luchtbed is dat. Nou, topkwaliteitje, daar kun je lekker mee het zwembad in. Die is er vanochtend uitgegaan. Toen ging er bij Wim, even kijken, een RTV Drenthe stickerpakket uit. Nou ja, leuk om de caravan mee op te leuken misschien. En vanmiddag bij Anouk ging er een sleutelhanger uit. Dus ja, best leuk. Maar om nou te zeggen, dikke knallers van prijzen? Nee. Nou, hopelijk gaat dat deze ronde gebeuren. Wie zal het zeggen? Ik ga je de zogenaamde instapvraag stellen. Als je het antwoord daarop weet, dan kun je het antwoord doorgeven via 0592 33 11 88. En ik zeg het er maar meteen weer even bij. Voor als ik straks weer mopperberichtjes krijg. Ja, je moet een beetje geluk hebben dat je er doorheen komt. Want je bent niet de enige die meedoet. Dus de telefooncentrale raakt nogal eens overbelast. Maar we doen ons best om zoveel mogelijk mensen op te nemen en te noteren. Uiteindelijk komt er iemand uit, die komt in de uitzending. Als het antwoord dan goed is, ja, dan heb je dat tientje. Of je mag kiezen voor het balletje. Deze vraag, daar gaat het om. En ik denk dat die wel te doen is. De vraag gaat namelijk over de dierentuin in Emmen. Nou, tegenwoordig kennen we die als Wildlands. Maar onder welke naam is die ook alweer begonnen in de jaren 30? Nou, dat zit ons allemaal nog vers in het achterhoofd, denk ik, hè? Hoe heette Wildlands vroeger? Dat is eigenlijk de vraag. We gaan de lijnen opengooien, we gaan de appcentrale opengooien. Stuur maar door die antwoorden. 0592 33 11 88. En wie weet spreek ik je zometeen in de uitzending.

0: het is de altijd vrolijke Lionel Richie en All Night Long. En ook daar nog voor altijd fijne muziek van Bouke. En een oud Elvis liedje, Wherein That Love Don't Look.
1: Vriendje of tombola.
0: Nou, we gaan het weer spelen. En het was echt weer steekvlammen uit de telefooncentrale hier. Maar het schijnt allemaal weer goed gekomen te zijn. Jantje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Jantje, waar ben je vandaan?
2: Uit Bargerkompas.
0: Uit Bargerkompas. En hoe is het in Bargerkompas? Beetje zomers of houdt het niet over?
2: Ja, hartstikke mooi, man.
0: Lekker, hè?
2: Lekker.
0: Het, is,
2: het hoeft voor mij niet warmer worden.
0: Nou, zet je dan de komende 2 dagen maar schrappen, Jantje.
2: Ja, ik blijf bij de airco.
0: Groot gelijk heb je. En dan de radio een beetje in de gaten houden, hè?
2: Ja, ja, dat doe ik.
0: Kijk, zo horen wij dat graag natuurlijk. Ja. Hé, hey, Jantje, we hadden die vraag in Tientje of Tombola. Wildlands in Emmen. Nou ja, als je uit Bargerkompas komt, dan weet je helemaal natuurlijk hoe die dierentuin vroeger heette.
2: Ja, Noorderdierenpark.
0: Sterker nog, heel veel mensen noemen dat nog steeds zo, hè?
2: Ja, ik ook nog.
0: Had ook wel wat, hè, midden in het centrum.
2: Ja.
0: Die dierentuin, ja. Ik kom er een enkele keer nu nog wel eens. Hè. Nu is het het Rensenpark. Maar je kunt nog altijd die sporen van het Noorderdierenpark daar zo goed zien. En daar word ik toch altijd weer een beetje sentimenteel van.
2: Ja, ik vind dat mooier dan dat nieuwe.
0: Ja? Ja, het is wat anders, hè. Het is totaal anders.
2: Heel anders.
0: Ja. Hé, hey, Jantje, dat betekent een tientje voor jou.
2: Nee.
0: Nou, daar hoeft hij niet lang over na te denken.
2: Nee, echt niet.
0: Nee. Gisteren hebben we het wel weer meegemaakt. Toen koos iemand voor het tientje. Die heeft dat ook weer overgemaakt naar een goed doel. Dus dat was ook hartstikke sympathiek. Maar jij gaat voor een balletje.
2: Ik ga voor het balletje.
0: Nou, dat mag natuurlijk ook. Dan gaan we eens even kijken of dat allemaal lukt. Even zien hoor. Ik moet altijd eventjes puzzelen hier hoor. Van hoe zat het ook alweer? Ik ren naar de ballenmachine toe. En dan hoop ik dat er een beetje dikke prijs komt. Want het is niet echt dat je zegt een hele... Hele maar rijke dag vandaag. Nee, je bent al blij met een pen of een sleutelhanger of een stekker, Jantje?
2: Ja, stekker mooi.
0: Nou, ja, wie weet. De helikoptervlucht die komt er sowieso niet uit, want die is er afgelopen weekend uit.
2: Ik ben er van, dat had ik ook niet.
0: Dat had je sowieso niet gedaan.
2: Nee.
0: Nee, niet aan jou besteed?
2: Nee, echt niet.
0: Nee, snap ik ook wel weer. Ja, dat is wel iets waar je moet durven. Hè?
2: Ja, ja.
0: Ik heb het balletje uit de machine gehaald, Jantje. Dat is een geel met groen balletje. Ik heb ook geen idee waarom ik die kleuren er altijd bij zeg. Want dat slaat helemaal nergens op. Maar, ja.
2: Maar niet uit.
0: Je moet toch de zendtijd een beetje vullen. Hè? Even kijken. Oh, dit is op zich wel geinig. Ben je een beetje een lekkerbek, Jantje?
2: Ja.
0: Ja?
2: Wel een beetje... Echt een snoepert.
0: Echt wel een snoepert, ja. Wat neem je zo s'avonds of 's ochtends bij de koffie? We hebben een lekkere gevulde kano of zo.
2: Ja. Het liefst een stuk gebak natuurlijk.
0: Een stukje gebak, ja, maar goed. Kan niet altijd. Je moet af en toe ook eens een koekje nemen.
2: Ja.
0: Gewoon koekje is ook lekker, toch? Lekkere stroopwafel.
2: Ja. Ja hoor.
0: Nou, die kun je dan vanaf nu in het enige echte exclusieve RTV Drenthe koekblik doen.
2: Oh, wat leuk.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
2: Hè? Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, nou, die gaan we zo snel mogelijk naar je toesturen. Als jij even aan de telefoon blijft, dan gaan we alles met je regelen.
2: Prima.
0: En als je dan binnenkort koffievisite hebt, dan kun je aan iedereen laten zien wat jij een mooi koekblik hebt. Hè?
2: Dat ik een mooi koekblik heb, ja hoor.
0: Zo is het. We gaan naar je toesturen. Fijn dat je meedeed, Jantje.
2: Hartstikke mooi.
0: Fijne dag verder, hè.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szulcsok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proef slapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: piano hoort, dan weet je wel genoeg, hè? Fats Domino and There Goes My Heart Again.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: In augustus 1963 stond hij ermee op nummer 7 in de Nederlandse hitlijst. Ja, augustus 1963, daar draaide het komend uur allemaal om. Vorige week ben ik ermee begonnen, hè. De komende 3 weken gaan we nog elke middag tussen 5 en 6 terug naar een augustus uit een bepaald jaar. En vandaag is dat dus 1963. De maand dat in Washington meer dan 250.000 sympathisanten van de burgerrechtenbeweging demonstreren voor jobs en freedom voor zwarte Amerikanen. En dat is die bijeenkomst waar dominee Martin Luther King zijn legendarische I Have a Dream toespraak houdt.
3: I have a dream. That my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: Ja, dat is nog altijd indrukwekkend dit, hè. Nou, in Nederland hebben we in 1963 een natte, koude, sombere zomer. Dus ja, de vrolijkheid die moeten we dan maar een beetje via de radio zien te vinden. En ik denk dat dat wel gaat lukken, want ik zie al een hoop mooie liedjes staan. Zoals deze van Cliff Richard. Hij komt die zomer met een liedje van het legendarische Amerikaanse componistenduo Liber & Stoller. Die bijvoorbeeld ook veel voor Elvis Presley hebben gedaan. Nou, ze schreven dit liedje al in 1956. Maar 7 jaar later wordt het een wereldhit voor Cliff Richard. Dit is Lucky Lips.

Nummer 2 stond hij ermee in Nederland in augustus 1963. Cliff Richard, met zijn Shadows natuurlijk, en Lucky Lips. Hij maakte er trouwens speciaal voor Duitsland ook een Duitse versie van. En die klinkt zo.

Nou, dat ging best goed af, hè. Rote lippen zal man kussen. Ja, dat had Cliff wel slim bekeken, hoor. Want toen in Duitsland die originele Engelse versie weer een beetje op zijn retour ging... toen kwam die Duitse uitvoering uit en die werd daarna weer een dikke hit. Slim. Nou, sowieso was Duitsstalige muziek wel erg populair in die tijd, ook hier in Nederland. Want als ik zo de hitparade van augustus 1963 bekijk, dan zie ik daar maar liefst 10 Duitsstalige singles in staan. Van de 30 in totaal, want ja, de top 40 die bestond nog niet. Nou, om er even een paar uit te halen. Je had bijvoorbeeld deze van Connie Francis. Marka.

De zaak meer waar die bloemen zint. Nou, deze drie liedjes die zijn inmiddels misschien ergens een beetje achter in je geheugen beland. Maar er staat in augustus 1963 ook een Duits liedje in de hitparade dat we nu, 63 jaar later, zo af en toe nog wel eens voorbij horen komen. Zo hier en daar. En dat gaat dan om deze. Hier is Freddie Quinn en Junge kommt bald wieder.

kennen ze vooral van Ferry Cross the Mersey en van You'll Never Walk Alone. Maar dit was in 1963 ook een hit voor Gary and the Pacemakers. How Do You Do It? Aanvankelijk komt de demo van het liedje onder de aandacht van EMI-producer George Martin. En die is dan net met een zeker beginnend bandje bezig waarvoor dit liedje wel geschikt lijkt. Nou, dat bepaalde bandje, dat zijn de Beatles. En zij nemen uiteindelijk How Do You Do It inderdaad op als mogelijke kandidaat voor hun allereerste single. En die Beatles-versie, die klinkt dan zo.

Dat zijn dan de Beatles. Nou, uiteindelijk zijn ze er toch niet helemaal tevreden over en wordt er gekozen voor Love Me Do als hun eerste single. Maar producer George Martin, die ziet echter nog steeds de potentie van het liedje en hij neemt het dan uiteindelijk op met Gary and the Pacemakers. En zijn gevoel blijkt te kloppen hoor, want zij hebben er in de zomer van 1963 een grote hit mee. En die versie van de Beatles, waar je net een stukje van hoorde, die blijft ruim 30 jaar in de kluis liggen, achter slot en grendel. En verschijnt uiteindelijk in de jaren 90 op het archiefproject The Beatles Anthology. Nou, Rob de Nijs, om even naar ons eigen land te gaan, die neemt er in 1963 ook een versie van op. En die klinkt dan weer zo.

Hoort wel dat het door een Nederlander gezongen wordt, hè, deze versie. En over Rob de Nijs gesproken. Hij staat ook in die hitlijst van augustus 63. Met een liedje dat uiteindelijk een van zijn allergrootste klassiekers wordt. Ritme van de regen.

ritme van de regen van Rob de Nijs. Ja, en op zich past dit liedje wel in die zomer van 1963. Want ja, veel warmte en zon is er dan niet. Nou, gelukkig kunnen we dat via de radio wel een klein beetje tevoorschijn toveren via zomerse muziek, hè. En daarvoor neem ik dan ook even een klein kijkje in de Amerikaanse hitlijst. De Billboard Hot 100. Want daar komt in augustus 63 een liedje van de Beach Boys binnen. Over het strand, de zee, mooie meiden en surfplanken. Dit is Surfer Girl.

Het wordt met de nummer 7 notering een grote hit in Amerika. Meer zoet, maar toch ook wel mooi, hè? Surfer Girl van The Beach Boys. En Beach Boys opperhoofd Brian Wilson die wordt voor dit liedje geïnspireerd door When You Wish Upon a Star uit de Disney film Pinocchio uit 1940. When you...

je hoort het inderdaad wel een beetje, hè, dat Brian Wilson hier de muzikale mosterd een beetje gehaald heeft. Nou, dat leidde dus tot Surfer Girl, een mooie zomerhit. Ja, als we dan toch via de Beach Boys al een beetje aan die zomerse stranden van Californië zitten, ja, dan kunnen we ook nog wel een stukje afzakken, hè, naar Zuid-Amerika. Dan kom je terecht in Brazilië en daar heb je natuurlijk de dans, de Bossa Nova. En daar maakt Eddie Gourmet daar dit liedje over dat een wereldhit wordt. Blame it on the Bossa Nova.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Het is zo goed als 17:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een grote teleurstelling in Hooghalen nadat vandalen daar het kabouterpad hebben gesloopt. Zo zijn er bordjes uit de grond gerukt, in brand gestoken en op de snelweg gegooid. De inwoners van het dorp zijn vastberaden om alles weer te herstellen. De flitspaal die pas een paar dagen aan de Riekshoogendijk in Hollandse Veld staat, is vlak na de plaatsing al vernield. Het Openbaar Ministerie noemt het slecht voor de verkeersveiligheid, omdat die palen op plekken staan waar vaak te hard gereden wordt. En de muziekkoepel in het centrum van Emmen is helemaal opgeknapt. Het monument was in slechte staat, maar met onder andere een nieuw dak en wat andere renovaties kan de koepel er voorlopig weer tegenaan. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Ja, dan weer technisch, maar eens even de zaken onder de loep nemen. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
6: Goedemiddag, René.
5: Grieta, nou, nog eventjes stilte voor de tropische storm, figuurlijk gesproken. Hè? Want vanaf morgen gaat het allemaal weer een beetje opwarmen, begrijp ik.
6: Ja, we zitten weer in de opwaartse trend, zeg maar. Dat is het ritme van deze zomer. Af en toe dan is het wat frisser, zoals vandaag, relatief gezien, hè, 23 graden. En dan morgen gaan we weer de hoogte in om te pieken op de vrijdag. En dan daarna weer wat te gaan zakken.
5: Nou, behoorlijk pieken, begrijp ik wel.
6: Ja. Die donderdag en vooral vrijdag 32 tot 34 graden. Dus gaan we eens even kijken hoe we dat weer gaan doorstaan. Op zich merk je vandaag denk ik al wel dat de luchtvochtigheid laag is, waardoor de warmte goed te doen is. De stapelwolken die er tijdelijk waren in de tweede ochtendhelft zijn vanmiddag verdwenen. Het wordt een mooie avond. De noordelijke wind gaat eruit. En uiteindelijk wordt het ook weer een kille nacht door de droge lucht bij ons. Op veel plekken 7 tot 9 graden als minimumtemperatuur. Dus die zonnige dag van woensdag, die begint best kil eigenlijk.
5: Kil, ja.
6: Killetjes.
5: Je zegt begint kil, maar het wordt allemaal ook een beetje anders.
6: Het begint kil en uiteindelijk gaan we naar 6, 27 graden. Niet meer de noordelijke wind die we vandaag hadden. Morgen is een oostelijke wind en die voert nog wat drogere lucht aan. Vandaag al relatieve luchtvochtigheid vaak op de meeste plekken die onder de 50% ging. Nou, morgen lijkt die onder de 25% te zakken. Dus in de schaduw is dat eigenlijk prima te doen. Maar het is natuurlijk een enorm drogende lucht. En donderdag zal die luchtvochtigheid nog wat verder zakken. En dan, ja, op de donderdag waarschijnlijk temperatuur die op 31 tot 34 graden uitkomen. Vrijdag ook tropische temperaturen. De droogste lucht zit denk ik op de donderdag. Die donderdag is dan het beste te verstouwen. Vrijdag wordt de luchtvochtigheid langzaam ietsjes hoger. Ja, heet, zonnig en ik hoop, denk dat meerdere met mij hopen dat dan die zaterdag de eerste bui die een aantal modelberekeningen geven, dat die ook daadwerkelijk gaat vallen.
5: Ja, nou, nog even retorisch en we hebben er niks aan en toch stel ik het even.
6: Ja.
5: We gaan richting half augustus natuurlijk, Grieta. Denk je dat nu met die twee dagen van 2, 3, 34 graden, dat het dan misschien wel eens een beetje gebeurd zou kunnen zijn met die bloedhitte?
6: Ja, klimatologisch gezien, statistisch gezien, moet je natuurlijk langzaam wel wat gaan zakken.
5: Ja, want je merkt ook al dat het ineens 's avonds ook ineens een stuk eerder al wat donkerder wordt.
6: Ja, 9 over 9 gaat vanavond de zon onder. Dat is al een stuk later dan 10 uur, een maandje geleden. Dus die daglichtlengte wordt ook al wat korter. Dat scheelt natuurlijk ook in je hitte. Nou heeft augustus ook nog wel patent om hitte aan te leveren. Maar ik heb het idee dat volgende week we vooral in een westelijke aanvoer gaan zitten. Puntje. Ja, we hopen het.
5: Kijken we dan weer hoe de vlag er dan bij hangt.
6: Gaan we doen.
5: Hey Grieta, dankjewel. Hoi.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.

Van het album Potluck hoorde je Elvis Presley en Kiss Me Quick. In de zomer van 1962, dan komt het al uit in Amerika. En hier in Nederland wordt het pas een jaar later een hit. Er verschijnt dat jaar trouwens ook een Duitse versie van dit liedje van Udo Jürgens. En die klinkt zo. Mm-hmm.

0: best leuk, hè? Nou, weer even terug naar Elvis Presley. Hij begint in de zomer van 1963 in Las Vegas de opname voor zijn 15e film Viva Las Vegas.
1: Viva Las Vegas!
2: Viva Elvis! Viva Anne Margaret! Viva the excitement when these two let themselves go on a wild and woolly whirl through Funtown, USA! Yes, the sky's the limit for love, laughter, and those wonderful new sounds.
0: Ja, Elvis Presley die speelt een muzikale autocoureur Lucky Jackson die in Las Vegas zoveel mogelijk geld probeert te winnen voor een nieuwe racewagen. En dan, ja, je weet hoe dat gaat in een gemiddelde Elvis-film, dan loopt hij de knappe badjuffrouw Rusty Martin tegen het lijf. Gespeeld door Anne Margaret. Nou, Viva Las Vegas wordt gezien als een van de betere Elvis-films. Nou, dan nog eens even naar de Nederlandstalige muziek in augustus 1963. Nou, dat houdt in de hitlijst niet echt over, hoor. Zo straks hoorde je al Rob de Nijs met Ritme van de Regen. En verder staat ook deze.

0: haast ieder jaar.
1: Zwoele zotte zomer van saxofonist, componist, producer en gelegenheidszanger Tony Vos. En het is een Nederlandstalige bewerking van Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer van Nat King Cole. Ja, en dan is er ook nog qua Nederlandstalig deze smartlap van de man die eerder dit uur al even voorbij kwam met een Duits liedje. Bloemen von Tahiti, maar dit is hij in het Nederlands. Gert Timmerman, en ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat al bijt bij het open staat, omdat hen

geschreven door de Belgische Bobbejaan Schoepen en hoog de hitlijst ingezongen in Nederland door Gert Timmerman. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Er worden maar liefst 350.000 exemplaren van verkocht. En dat levert Gert Timmerman een platina plaat op die hij ontvangt uit handen van niemand minder dan Louis Armstrong. Zo. Nou, omstreden platen zijn er ook in augustus 63. Zoals deze die ik nu voor je klaar heb staan van The Kingsman. Als hij begin augustus uitkomt, dan zijn er veel, met name Amerikaanse radiostations die het liedje weigeren te draaien vanwege de, in hun ogen, dubbelzinnige tekst. Nou, toch wordt het liedje populair en aan het eind van het jaar staat hij maar liefst 6 weken nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Hier zijn de Kingsmen en Louie Louie.

0: Buddy Holly met Brown Eyed Handsome Man. Zelf maakte hij het succes van dit liedje niet meer mee. Het is in de zomer van 1963 een hit. En Buddy Holly is 4 jaar daarvoor overleden bij een vliegtuigongeluk. Het liedje is trouwens geschreven door Chuck Berry, die later ook heel bescheiden in zijn biografie de titel geeft Brown Eyed Handsome Man. Nou, of deze volgende man ook bruine ogen had, dat weet ik niet, want we kennen hem eigenlijk niet anders dan met een donkere zonnebril. Hier is Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

nummers van Roy Orbison. Schijnt dat hij ooit een droom had waarin hij naar de radio luisterde en de DJ de nieuwe plaat van Elvis Presley aankondigde. Nou, dat was dus in Dreams. En toen Roy wakker werd, toen realiseerde hij zich dat het een droom was en dat hij dat nummer zelf moest maken. Schijnt dat hij het in 20 minuten al op papier had staan. Zo, knap. En het werd een wereldhit. Nou, en van die wereldhit van Roy Orbison zijn we alweer toe aan de grootste hit in Nederland in augustus 1963. En dat is er een van een zangeres die we vooral kennen van Nederlandstalige liedjes. Zoals Brandend Zand, Paradiso en Surabaya. Maar in augustus 1963 stond ze met een Duits liedje op nummer 1 in Nederland. Ik heb het over Anneke Greunlo en Das Leben kann schön sein. Nou, daar sluiten we dit 1963 uurtje mee af. Morgen gaat de spotlight op augustus 1975. Graag tot

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Mmm, ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking, minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
9: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
17: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
0: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de meisjes en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meisjes in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies van Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet

0: maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.